0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is een zware botsing geweest. Er zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen en 5 mensen gewond geraakt. Er lijken 3 auto's bij het ongeluk betrokken te zijn. 1 daarvan is op zijn kant terechtgekomen. De Markerwaarddijk is voorlopig gesloten. De Verenigde Staten gaat ruim 3 miljoen euro uitgeven aan hulp voor Nepal. Dat geld gaat onder andere naar eten voor 10.000 huishoudens die zijn getroffen door de overstromingen. Het dodental van de ramp staat inmiddels op bijna 700. Er worden nog steeds duizenden vermist. 2 daarvan zijn Nederlandse toeristen. Kim Jong-un heeft zijn minister van Defensie ontslagen. En ook is hij binnen de regeringspartij flink gedegradeerd. Het past in een groter plaatje van een reorganisatie van de militaire leiding van Noord-Korea. Na een militaire oefening van Zuid-Korea en de Verenigde Staten vreest Kim Jong-un dat zij een invasie aan het voorbereiden zijn. En in Noorwegen is een jongetje van 14 aangehouden omdat hij in een gestolen lijnbus rondreed, schrijft nu.nl. En dat was niet de eerste keer. In het afgelopen jaar heeft het kind al 3 keer eerder een bus gestolen en er honderden kilometers mee gereden. De jongen werd gesnapt omdat hij bij een halte stopte en vroeg of mensen wilden instappen. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het erg onstuimig met veel buien en lokaal ook zware windstoten. Veel kouder dan 17 graden wordt het niet. Vanochtend begint wisselvallig, later op de dag wordt het droger en rustiger. En tot zover het ANP nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. De Nederlandse massadonor Simon heeft in een brief aan ouders geschreven dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt, dat meldt de NOS. In de brief zegt hij dat hij ouders ernstig tekort heeft gedaan omdat hij zo lang onduidelijk was over dat aantal. Hij doneerde vooral buiten spermabanken om. Nu is hij gestopt, zegt hij. Bij het referendum in IJsland zijn tot nu toe iets meer mensen ervoor dat het land gaat kijken of het tot de EU kan toetreden. Het jaarkamp heeft een kleine voorsprong, iets meer dan 51%. Er zijn nu bijna 90.000 stemmen geteld. In IJsland mogen 270.000 mensen stemmen. Hoeveel dat ook hebben gedaan, is niet duidelijk. Een zwaar ongeluk op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Twee auto's botsten daar frontaal op elkaar en daarmee kwamen zeker 3 mensen om het leven en raakten 5 mensen gewond. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, maar een van de auto's is over de kop geslagen. De dijk is voorlopig helemaal afgesloten. Bij een restaurant in Utrecht is gedemonstreerd tegen het serveren van foie gras, dat meldt RTV Utrecht. En dat is niet voor het eerst, de actiegroep stond al 15 keer eerder op de stoep van het restaurant. Maar ook nu zegt de eigenaar niks te veranderen aan de menukaart. De demonstranten hebben alweer een nieuwe datum op het oog. En dan het weer van Weer Online. Het is onrustig weer met veel buien en stevige wind. Vanochtend is het ook nog wisselvallig. Later op de dag wordt het wat rustiger. Het wordt maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Drie mensen zijn gisteravond laat om het leven gekomen door een botsing op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Twee auto's botsten frontaal op elkaar, daarbij is er één ook op de kop geslagen. Bij het ongeluk raakten ook vijf mensen gewond. De politie doet nog onderzoek, de dijk is voorlopig afgesloten. Op de westelijke Jordaan-oever is een Amerikaanse tv-ploeg aangevallen door Israëlische kolonisten. De journalisten waren net klaar met een interview en werden klemgereden, in elkaar geslagen en bekogeld met stenen. De kolonisten vielen ook twee dorpen aan, inwoners werden daar ook bekogeld en hun huizen ingedreven. Het dodental van de zware overstromingen in Nepal en China is weer iets opgelopen, naar bijna 700. Er worden nog duizenden mensen vermist, twee daarvan zijn Nederlandse toeristen. De Verenigde Staten heeft gezegd ruim 3 miljoen euro uit te geven aan hulp voor Nepal. Dat geld gaat onder andere naar noodvoedselpakketten. En een jongetje van 14 is in Noorwegen voor de vierde keer aangehouden omdat hij een lijnbus heeft gestolen. Dat meldt nu.nl. Het kind was, net zoals de vorige keren, al een paar uur aan het rijden. Bij een halte stopte hij en vroeg aan iemand die stond te wachten of hij wilde instappen. Die man schakelde de politie in. En dan het weer van Weer Online. Het is onrustig weer met veel buien en stevige wind. Vanochtend is het ook nog wisselvallig. Later op de dag wordt het iets rustiger. Het wordt maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een zware botsing op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er 5 mensen gewond. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gereden. 1 daarvan is op zijn kant terechtgekomen. De dijk is beide kanten op dicht. De Nederlandse massadonor Simon heeft in een brief aan ouders geschreven dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt, meldt de NOS. In de brief zegt hij dat hij de ouders ernstig tekort heeft gedaan, omdat hij zo lang onduidelijk was over het aantal. Hij doneerde vooral buiten spermabanken om. Nu is hij gestopt, zegt hij. De IJslanders lijken opnieuw te willen praten met de EU over een lidmaatschap. Bij de eerste tussenstand van het referendum is het ja-kamp ietsje groter, 51%. De regering van IJsland wil graag verder met de onderhandelingen, maar heeft beloofd dat de bevolking nog een keer mag stemmen als het echt zover komt. Dan voetbal. NEC won gisteravond van PEC Zwolle in een wedstrijd met 4 strafschoppen. Het werd 1-3 in Zwolle. Koploper AZ blijft nog steeds foutloos. Het werd 5-2 tegen Go Ahead Eagles. En Excelsior won de stadsderby tegen Sparta met 2-1. Vandaag staan onder andere FC Utrecht PSV en Feyenoord ADO op de planning. En dan weer van Weer Online. Vanochtend is het onstuimig met veel buien en stevige wind. Vanmiddag nemen de buien en wind wat af en het wordt maximaal 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen, ieder seizoen springlevend.
6: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 9:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
7: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een zwaar ongeluk gisteravond op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad. 3 auto's botsten op elkaar, er vielen 3 doden en 5 gewonden. Wat er precies is misgegaan is niet duidelijk. Een van de auto's sloeg over de kop en kwam ondersteboven tegen de vangrail terecht. De dijk is sinds ongeveer een uur weer open. Massadonor Simon zegt in een brief aan ouders dat hij in totaal 199 kinderen heeft verwekt, meldt Nieuwsuur. Dat zijn er een stuk meer dan de 120 kinderen waar het tot nu toe over ging. Simon zegt verder sorry voor het feit dat hij zo lang onduidelijk was over het aantal. En ook meldt hij dat hij nu gestopt is met doneren. Een steekpartij gisteravond aan de achterkant van het Centraal Station in Amsterdam. 4 mannen raakten gewond, onder wie de verdachte. Hij en nog 2 anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet duidelijk, maar levensgevaar zou er niet zijn. Voor de steekpartij zouden zijn gevochten. En in de Eredivisie is koploper AZ na 4 duels nog altijd ongeslagen. Gisteravond wonnen de Alkmaarders met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC won uit met 3-1 van Pek Zwolle. En Excelsior won de stadsderby tegen Sparta met 2-1. Vandaag komen onder meer Ajax, Feyenoord en PSV in actie. En dan weer van Weer Online. Eerst wisselvallig met veel buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag neemt de buiigheid af en gaat de wind wat liggen. Het wordt hooguit 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De N307, de Dijk-Enkhuizen-Lelystad, is sinds 6 uur vanmorgen weer open na een zwaar ongeluk gisteravond. Daarbij vielen 3 doden, 5 anderen raakten gewond, een aantal ligt in het ziekenhuis. 3 auto's reden op elkaar, 1 daarvan sloeg over de kop. Wat er precies is misgegaan, moet nog blijken. Massadonor Simon heeft ouders van donorkinderen een brief gestuurd en Nieuwsuur heeft die in handen. In de brief zegt Simon dat hij in totaal bijna 200 kinderen heeft verwekt. Dat zijn er veel meer dan de 120 die eerder werden genoemd. Simon zegt er spijt van te hebben dat hij lang vaag bleef over het juiste aantal. Na de verwoestende overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is aan de Tibetaanse kant het dodental opgelopen naar 16. Eerder had China het nog over 7 doden. Er zijn bijna 550 vermisten. In Nepal gaat het aantal doden richting de 700 en daar worden nog bijna 3000 mensen vermist. En in IJsland lijkt zich voorzichtig een meerderheid af te tekenen van voorstanders van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Nu steeds meer stemmen van het referendum zijn geteld, lijkt het ja-kamp net iets groter dan dat van de nee-stemmers. Vanmiddag is er een persconferentie over de einduitslag. En dan weer van Weer Online. Eerst wisselvallig met veel buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag neemt de buiigheid af en gaat de wind wat liggen. Het wordt hooguit 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Erik Kikkerbelt.

0: Justin Timberlake op de Twentse Radio en Can't Stop the Feeling.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Een hele goede morgen toegewenst. Welkom bij het beste van Twente wordt wakker. Iedere zaterdag en zondagochtend kun je, ja, wellicht je eigen fragment terugluisteren hier in de Twentse Ochtendshow. Want we halen dan de meest opvallende zaken uit de ochtendshows van de afgelopen week. En mocht je er eentje gemist hebben of ben je zelf de gast geweest, ja, dan is die zaterdag en zondagochtend een uitgelezen mogelijkheid om het nog eens dunnetjes over te doen en het terug te beluisteren. Goed, vandaag op de kalender 30 augustus. Even wat historische feiten voor deze dag.
1: Vandaag de dag dat.
0: Ja, vandaag in, en ik moet eerlijk bekennen, het is even een tijdje geleden hoor, maar in 1146 wordt tijdens een conferentie van Europese leiders besloten het gebruik van de kruisboog te verbieden. Nou, met deze maatregel verwachten de leiders dat het verschijnsel oorlog voor altijd verleden tijd zal zijn. Nou, het is er echt van gekomen.
1: Vandaag de dag dat.
0: In 1936 de Donald Duck als strip verschijnt. Ja, en ik weet niet in welke hoedanigheid hij toen gepresenteerd is, maar hij is er nog steeds hoor, die Donald Duck.
1: Vandaag de dag dat.
0: In 2001 bij het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag Slobodan Milosevic wordt aangeklaagd wegens genocide. Nou, en de rest is daarvan geschiedenis, zeg ik op mijn beurt. Wat historische feiten waar je wellicht je voordeel mee zou kunnen doen op deze zondag, deze 30e augustus. Zijn er nog zaken waar we aan moeten denken? Jazeker, het is vandaag Internationale Dag van de Vermisten. En het is ook vandaag, ik ben blij dat ik hem niet tegenkom, alhoewel hij schijnt niet zo heel gevaarlijk te zijn. Of misschien ook wel weer, ik weet het niet hoor. Internationale Dag van de Walvishaai.

Insomnia op de Tense Radio en Tell Me More. En daarvoor draaiden we Randy Crawford. Ja, iets wat ik in mijn afgelopen vakantie gelukkig heb mogen doen. Het stond op mijn bucketlist. One Day I'll Fly Away. Dat was op een avond in een luchtballon. Fantastisch, mensen. Kan het iedereen aanraden. De Tense Ochtendshow. We gaan terugkijken op de meest opvallende zaken. De ochtendshows van de afgelopen week. En hier is het eerste fragment.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Dane Lewis op het enige echte radiostation voor Twente, Twente FM. And I hate that it's true. In Twente wordt wakker, waar het inmiddels tijd is geworden voor het streeknieuws, hè? Tanja Reinders komt eraan.
2: Van alle soorten holt, scutting en poort.

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl. Online

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
2: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzink Bouwmaterialen.eu.
3: Hou je huis cool, Knippers Zonwering heeft een heleboel.
4: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
3: Hou je huis cool, Knippers Zonwering heeft een doel.
4: De schaduwmakers uit het oosten.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
9: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
10: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl. Online

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op Twents.

0: adverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. In het Duitse Gronau zijn twee Nederlanders aangehouden vanwege een grote hennepkwekerij. Bij invallen in twee woningen en een bedrijfspand werden ongeveer 1000 oogstrijpe hennepplanten gevonden. Ook lagen er hulpmiddelen en gereedschappen voor het onderhouden van de kwekerij. Een 29-jarige Nederlander is inmiddels vrijgelaten. Een andere verdachte, een 40-jarige man, is voorgeleid aan de rechter. Waar de twee mannen wonen is niet bekendgemaakt. En dan hebben we nog een bijzondere uitgaanstip voor vanmiddag. Want in Saasveld trekt voor het eerst in 16 jaar weer een grote historische optocht door het dorp. Zo'n 950 Saasvelders brengen de geschiedenis van hun dorp tot leven. Met tientallen wagens, loopgroepen, muziekkorpsen en oude ambachten, gebruiken en tradities. Sommige buurten zijn al ruim een jaar bezig met het bouwen van de wagens. Het wordt eigenlijk één groot straattheater. De optocht begint om 2 uur vanmiddag. De toegang is gratis. Er zijn meer dan 5000 parkeerplaatsen geregeld en er is ook een bewaakte fietsenstalling. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag starten we de dag bewolkt en ook valt er af en toe wat regen. Later vandaag klaart het wat op en komt ook de zon er nog even bij. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt een graad of 22.
0: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Hypnotized en Anima en Ellie Goulding op Twente FM. En daarvoor draaiden we You Too en With or Without You. Tot dadelijk hebben we weer een fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week. Nu eerst muziek van Bruno Mars en On My

Ja, ik moet je toch eerder bekennen. Ik vind dit toch lekker klinkt, hoor. Beter dan al die softe nummers die hij maakt. Maar goed, dat is geheel mijn eigen keuze. On My Soul hoorde je op de Twentse Radio en Bruno Mars. De Twentse Ochtendshow, het beste van. Het is weer tijd voor een fragment uit een van die Twentse Ochtendshows van de afgelopen week.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
6: Want we will leven in de brouwerie.
5: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
7: Voor Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goren Nieuwheden.
8: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
12: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
13: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
14: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
15: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
16: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een ernstig ongeluk op de dijk Enkhuizen-Lelystad zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 anderen raakten gewond. De 8 slachtoffers zaten in 3 auto's. De politie vermoedt dat 2 daarvan op elkaar zijn geklapt. 1 van de auto's sloeg over de kop. De dijk was de hele nacht dicht. In Os is een fietser van 82 overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder, volgens de politie een jong iemand, reed door. De auto werd later leeg en uitgebrand teruggevonden in Geffen in de buurt. De bestuurder is nog spoorloos en de politie is op zoek naar getuigen. Bij een rave in het noorden van Zwitserland zijn volgens een krant schoten gelost. Er wordt zeker 1 dode gemeld en 5 gewonden. Wat er precies is gebeurd en hoe de gewonden eraan toe zijn is nog onduidelijk. Ook weet de politie niet wie geschoten heeft. Publiek wordt opgeroepen om uit de buurt te blijven. En het dodental door de overstromingsrampen in Nepal en Tibet blijft oplopen. Het staat nu op 750. 16 van de slachtoffers vielen aan de Tibetaanse kant van de grens. Het aantal slachtoffers loopt vrijwel zeker nog verder op, want er zijn nog meer dan 3000 vermisten. Het reddingswerk verloopt stroef door het slechte weer. En dan weer van Weer Online. Eerst wisselvallig met veel buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag minder buien en wind bij hooguit 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Erik Kikkerbelt.

0: Kathy en Boston.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow.
0: En het eerste nummer na negenen kwam van Milo. Terug, klein stukje terug in de tijd met You Don't Know. Deel 2 van de Twentse Ochtendshow voor deze zondag. Deze 30e augustus alweer, mensen, op de kalender. Straks gaan we kijken naar het weer voor vandaag en ook de komende dagen. Zit er dan nog een klein beetje een nazomer in? Nou, straks in het laatste gedeelte hoor je alle details voor wat betreft het weer. Natuurlijk kijken we ook naar het laatste nieuws uit onze regio. Rond 9:30 zoeken we contact met de nieuwsdesk van 1 Twente. Daar zit voor ons Tanja Reinders. En zij zal het vreednieuws weer op haar heel eigen wijze ten gore gaan brengen. En dat doet ze vakkundig. Zo is het dan nog een keer. En natuurlijk niet te vergeten, daar is een klein beetje waar het programma om draait. We gaan nog wat fragmenten halen uit de ochtendshows van de afgelopen week. 2 liggen er nog voor je klaar. En die zullen we nogmaals straks in dit uur gaan herhalen.
1: Tot 10 uur is dit het beste van Twente Wordt.
0: En wij omlijsten dat met mooie muziek. Zoals deze van...

muziek van de Brand New Heavies en Dream on Dreamer. En daarvoor draaiden we muziek van Kylie Minogue, die nog steeds optreedt. Hè? De Locomotion hoorde je in de Twentse Ochtendshow, waar het inmiddels weer tijd is geworden voor een fragment uit een van die Twentse Ochtendshows van de afgelopen week.

0: van Max. En het is niet leuk als we je dat vertellen. Maybe you're the problem. Ze zong het wel. En Steve Miller hadden we daarvoor met zijn band. En Abracadabra. In Twente wordt wakker waar het tijd is geworden voor het laatste nieuws uit onze regio. Tanja Reinders met het streepnieuws komt eraan.
1: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyvel met AI? Die

0: Standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
1: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. In het Duitse Gronau zijn twee Nederlanders aangehouden vanwege een grote hennepkwekerij. Bij invallen in twee woningen en een bedrijfspand werden ongeveer 1000 oogstrijpe hennepplanten gevonden. Ook lagen er hulpmiddelen en gereedschappen voor het onderhouden van de kwekerij. Een 29-jarige Nederlander is inmiddels vrijgelaten. Een andere verdachte, een 40-jarige man, is voorgeleid aan de rechter. Waar de twee mannen wonen is niet bekendgemaakt. En dan hebben we nog een bijzondere uitgaanstip voor vanmiddag. Want in Saasveld trekt voor het eerst in 16 jaar weer een grote historische optocht door het dorp. Zo'n 950 Saasvelders brengen de geschiedenis van hun dorp tot leven. Met tientallen wagens, loopgroepen, muziekkorpsen en oude ambachten, gebruiken en tradities. Sommige buurten zijn al ruim een jaar bezig met het bouwen van de wagens. Het wordt eigenlijk één groot straattheater. De optocht begint om 2 uur vanmiddag. De toegang is gratis. Er zijn meer dan 5000 parkeerplaatsen geregeld en er is ook een bewaakte fietsenstalling. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag starten we de dag bewolkt en ook valt er af en toe het regen. Later vandaag klaart het wat op en komt ook de zon er nog even bij. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt een graad of 22.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: another in the 54 Ultra. And talk to you.
1: Weer of geen weer. Het actuele weerbericht uit jouw regio.
0: Ja, zo tegen het einde van dit programma kijken we altijd even naar de weersverwachting voor vandaag en ook voor de komende dagen. Nou, ja, voor vandaag hebben we eigenlijk een beetje te maken met hetzelfde weerbeeld wat we gisteren hadden. Een mix van wolken en zon. Wind waait uit het zuidwesten, dat deed hij gisteren ook, en is matig van kracht. Temperatuur vandaag komt uit in onze regio op zo'n 22 graden. Nou, niet verkeerd toch? Ja, kijken we even naar de komende week. De vooruitzichten voor de nieuwe week die verlopen wisselvallig. Zo is morgen de maandag een wisselvallige dag met regelmatig kans op een bui. De buiigheid die gaat, zo staat hier te lezen, waarschijnlijk in de loop van de dag afnemen. Ja, en de matige zuidwestenwind is er nog steeds. En de temperatuur die gaat naar een graad of 20 morgen. En als we dan even op de lange termijn gaan kijken, ja, blijft het nog wat wisselvallig met kans op enkele buien. In de loop van de week is de verwachting dat de neerslagkansen wel geleidelijk iets zullen gaan afnemen. De zon zal dan ook vaker te zien zijn. Maximum temperaturen, ja, die zullen komende week zo uitkomen rond waarde van 20 graden. Ja, en dat zijn volgens de geleerden, de weergeleerden, vrij normale temperaturen voor begin september. En dat blijft tot half september zo. Er verandert niet zo heel veel aan het weerbeeld. Wel is het zo dat de verwachting is dat het daarna wat warmer gaat worden.

Country-achtige klanken, mensen. Ze komen er steeds meer in, zo ook deze. Beyoncé was dat in Texas Hold'em in Twente wordt wakker, waar we inmiddels aanbeland zijn bij het laatste fragment van vanochtend uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Bergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
2: Want we will live in the brewery.
1: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
8: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Twente FM Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een verkeersruzie in Grave in Brabant is een man uit Limburg gewond geraakt. Het ging mis bij een stoplicht waar een auto stond te wachten. De Limburger reed er tegenaan. Daarop stapte de bestuurder uit en stak hem met een mes. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij een dance-event in het noorden van Zwitserland is geschoten en daarbij zijn doden gevallen. 5 mensen raakten gewond, een paar zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar de schutter, maar weet niet wie dat is. De omgeving is afgezet en mensen krijgen het advies om er niet naartoe te gaan. Het dodental door de overstromingen in Nepal en Tibet loopt alsmaar verder op. Het staat nu op 750. 16 doden vielen aan de Tibetaanse kant van de grens. Omdat er ook nog altijd meer dan 3000 mensen worden vermist, komt het dodental vrijwel zeker nog hoger te liggen. Reddingswerkers hebben het zwaar door het slechte weer. En het was vanmorgen al vroeg druk bij de Domkerk in Oslo, waar straks de Noorse koning Harald wordt herdacht. Een Noorse krant meldt dat er vanaf 8 uur al mensen stonden te wachten. De dienst komt ook op tv. De Noorse koninklijke familie is er niet bij in Oslo. Zij gaan naar een herdenking in een andere plaats. En dan weer van Weer Online. Eerst wisselvallig met veel buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag minder buien en wind bij hooguit 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
14: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
15: Twente FM. We zijn even aan het wachten op Jasper.
16: Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
14: Twente FM weekend. Jasper.

Wat een heerlijke nieuwe single van Bryan Adams. Inderdaad, je hoort het goed. The Ballad of Terry Fox. Hey, hartelijk welkom bij Twente FM Weekend. Voor deze zondag, de 30ste, de ene laatste dag van de maand. Oh, wat gaat dat snel. September is knocking on the door, zoals ze dat zeggen. Sam Smith opende de show, Like I Can. En ik zei het al, de nieuwe single van Bryan Adams. Gisteren vertelde ik je er al over. Nieuwe album komt eraan, 6 november. En dat gaat heten How's It Going? En er staat natuurlijk ook op Make Up Your Mind en alle andere singles die er al vanaf zijn gekomen. Ik moet eerlijk zeggen, deze ligt weer ouderwets lekker in het gehoor. Met een speciale dank aan Dion. En ja, natuurlijk, want zonder Dion draaien wij geen muziek. Laten we wel eerlijk zijn.

Alsof het vrijdagavond is of niet, zegt Charles en Eddie. Would I lie to you? En daarvoor zat Michael Stambello, Maniac. En we draaien alleen maar hele leuke muziek voor jouw zondag. Om die een beetje aangenaam te maken. Want ja, als je naar buiten kijkt, het weer is natuurlijk nog niet zo denderend. Maar goed, deze mag het zijn. Dit zijn de Pet Shop Boys en Dusty Springfield. What have I done to deserve this? En zometeen ook de King of Pop, Michael Jackson. The way you make me feel.

Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Natuurlijk hoor je die op jouw zondagochtend. Twente FM Weekend, daar luister je naar. De Pet Shop Boys en Dusty Springfield zaten ervoor. What have I done to deserve you? Nou, zo meteen krijg je van mij het streeknieuws. Nee, niet van mij, van Tanja. Zij leest dat voor jou. Nog één plaatje. Dit is Alex Warren, Before You Leave Me.

0: uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistesten.

0: open.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Online en

0: 8000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. In het Duitse Gronau zijn twee Nederlanders aangehouden vanwege een grote hennepkwekerij. Bij invallen in twee woningen en een bedrijfspand werden ongeveer 1000 oogstrijpe hennepplanten gevonden. Ook lagen er hulpmiddelen en gereedschappen voor het onderhouden van de kwekerij. Een 29-jarige Nederlander is inmiddels vrijgelaten. Een andere verdachte, een 40-jarige man, is voorgeleid aan de rechter. Waar de twee mannen wonen is niet bekendgemaakt. En dan hebben we nog een bijzondere uitgaanstip voor vanmiddag. Want in Saasveld trekt voor het eerst in 16 jaar weer een grote historische optocht door het dorp. Zo'n 950 Saasvelders brengen de geschiedenis van hun dorp tot leven. Met tientallen wagens, loopgroepen, muziekkorpsen en oude ambachten, gebruiken en tradities. Sommige buurten zijn al ruim een jaar bezig met het bouwen van de wagens. Het wordt eigenlijk één groot straattheater. De optocht begint om 2 uur vanmiddag. De toegang is gratis. Er zijn meer dan 5000 parkeerplaatsen geregeld en er is ook een bewaakte fietsenstalling. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag starten we de dag bewolkt en ook valt er af en toe het regen. Later vandaag klaart het wat op en komt ook de zon er nog even bij. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt een graad of 22.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Crazy in de eerste na het streeknieuws Rusland Ed Sheeran Camera. En zometeen neem ik je mee in de uitslagen en de planning van het Eredivisie voetbal. Voor het amateurvoetbal in de tweede, derde, vierde divisie moeten we nog even één weekend geduld hebben. Dat lukt denk ik wel of niet. Zeg, dit is muziek van...

0: Zoo.
1: Shakira met de soundtrack voor Zootropolis 2 Zoo.
2: Twente FM, sportnieuws.
1: Ik zei het al, neem je even mee in de uitslagende planning van de voetbalwedstrijden die zijn geweest in de Eredivisie. Vrijdagavond een wedstrijd tussen Groningen en Fortuna Sittard. Het werd 2-3. Dus ja, Groningen was daar niet heel blij mee. Excelsior tegen Sparta Rotterdam op de zaterdag werd 2-1. En Rotterdam onder onsje. AZ Go Ahead Eagles 5-2. PEC Zwolle NEC 1-3. En daar zat echt een heel mooi verhaal in. Per Schuurs, oktober 23 uitgevallen. Hele lange weg van revalidatie. Hij viel in ergens rond de 80ste minuut. En hij scoort een doelpunt. Nou ja, beter kun je het boek niet verzinnen. Wedstrijden voor vandaag. De zondag Utrecht PSV om 12:15. Om 14:30 Feyenoord ADO. Om 14:30 ook Willem II tegen Heerenveen. Om 16:45 Telstar tegen Ajax. En om 8:00 de allerlaatste voor dit weekend is Cambuur tegen FC Twente.

Die man heeft zijn stem gemaakt met heel veel sigaren en whisky. James Morrison hoorde je. Nothing Ever Hurt Like You. En Katrina and the Waves, een songfestival knijter uit de jaren 90. Love, Shine a Light. Doe er nog eentje dit uur. En die is van Miles Smith en Niall Horan.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Online en

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In het centrum van Deventer woedt een grote brand. Die begon in een restaurant en vanwege de rook ging er een NL-alert uit. Bewoners van huizen boven de zaak zijn naar buiten gehaald. Voor zover bekend heeft één iemand rook binnengekregen. De brandweer vraagt mensen om hulpverleners niet voor de voeten te lopen. De Wereldvoetbalbond FIFA moet helemaal anders worden ingericht, vindt de KNVB. Ze wil hierover een internationale top organiseren in Amsterdam zonder de huidige topman Infantino. De KNVB en de andere Europese bonden hebben geen vertrouwen meer in de FIFA zoals die nu is. Ze zouden zelfs een strafzaak tegen Infantino voorbereiden. Het lijkt erop dat IJsland geen lid wil worden van de EU. Er is een referendum over gehouden en bij het tellen van de stemmen komen de nee-zeggers steeds verder voor te liggen. Al meer dan 52% is tegen. De nee-stemmers zijn vooral tegen de EU-regels over de visserij. En de Nederlandse roeiers van de Mannen 8 zitten vanmiddag in de finale van het WK op de Bosbaan in Amsterdam. Ze hebben de halve finale gewonnen van Groot-Brittannië en Duitsland. De Nederlanders treffen Australië in de finale en die begint tegen 14:15. En dan weer van Weer Online. Eerst wisselvallig met vanuit het westen buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag minder buien en wind bij hooguit 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het oosten van het land staat op dit moment alleen file op de A12 van Arnhem naar Duitsland. En dit komt door een controle aan de Duitse grens. De vertraging is hier ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
7: Twente FM. We zijn even aan het wachten op Jasper.
8: Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
0: Twente FM, weekend. Jasper aanstoot.

mooie samenwerking uit de jaren 80 van Robert Palmer en UB40. I'll be your baby tonight. Nou, dat mag hoor. Zeg, leuk dat je luistert. Welkom in uur 2 van Twente FM Weekend. Joe Cocker opende de tweede uur Summer in the City. En inderdaad, dat is een soundtrack voor die film met Bruce Willis, Die Harder. Dit is Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, op jouw zondagochtend.

0: Chappelle Roan, Good Luck Babe en Cameron Whitcomb hoorde je ook Kingdom of Fear. Zeg, leuk. Je bent inmiddels denk ik wel ontwaakt uit je nachtslaap, uit zaterdagavond. Er waren ongelooflijk veel feesten hier in de buurt. In Borne waren de Melbiel-dagen. In Oele waren de volksfeesten van de Oele. Dus ja, alle reden om toch ergens een klein drankje te doen. En ik hoop dat je dat gedaan hebt, want het was heel gezellig. Alleen, ja, het regent hier af en toe. Klein beetje. Mocht de pret niet drukken. Dit is Aiko.
1: Hey yo, Big Wave. Tell him Aiko.

Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Nou, dat was zeker niet waar hoor. Prachtige plaat heeft ze gemaakt. En daar hoorde je nog Justin Wellington en Small Jam. Aiko, Aiko. Dit is echt een guilty pleasure van mij, moet ik heel eerlijk zeggen. Clime Fisher, Love Changes. En die staat in het voorprogramma van de Streeknieuws. Dat krijg je zo meteen van Tanja. En als je Tanja nog meer wil worden, dan moet je vandaag ook nog even naar de beloning in Oldenzaal. Zij is daar de gastspreekster. Stalmeester, hoe zeg je dat eigenlijk? Ik weet het niet. En de eerste naast Streeknieuws zo meteen is van Pink. Get the party started.

0: dan onze almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Hemd voor hem. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
8: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw

0: maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. Op het Hulsbeek in Oldenzaal komen 5 kleinschalige recreatiewoningen aan het water. Het college heeft groen licht gegeven voor de zogenoemde eco-cabins. Ze zijn onderdeel van een groter plan voor Erve Huiskes, een historische plek op het recreatiepark. De huisjes moeten vooral zogenoemde avontuur- en stijlzoekers aantrekken. Initiatiefnemer is Britt ten Haven, mede-eigenaar van het naastgelegen wellnesscentrum Saré. Het is voor het eerst dat de gemeente Oldenzaal verblijfsrecreatie op het Hulsbeek toestaat. Het plan wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad. Voetbalvereniging Ente Vooruit zit met een probleem. 2 van de voetbalvelden zijn nog altijd niet bespeelbaar. Het nieuwe kunstgrasveld had voor de zomervakantie klaar moeten zijn, maar wordt waarschijnlijk pas op 1 oktober opgeleverd. Ook een tweede veld kan voorlopig niet worden gebruikt, onder meer omdat een ballenvanger ontbreekt en de verlichting niet werkt. De VVD in Wierden noemt de situatie zorgwekkend, omdat de competitie over enkele weken begint en alle velden dan nodig zijn. Gemeente Wierden heeft inmiddels gesproken met Wie Sport, dat verantwoordelijk is voor de sportfaciliteiten. En ook wordt gekeken wie opdraait voor eventueel extra kosten. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Een deel van de ochtend is het nog bewolkt en ook valt er af en toe wat regen. Maar in de loop van de middag wordt het droger en dan komt ook de zon hier en daar nog even tevoorschijn. Vandaag is het 22 graden en daarbij staat een stevige zuidwestenwind.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het oosten van het land staat op dit moment alleen file op de A12 van Arnhem naar Duitsland door controles bij de Duitse grens. Hier is de vertraging ongeveer 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

George Michael, prachtige plaat uit de jaren 90. En de eerste nastreeknieuws was van Pink, Get the Party Started. Nou, dat hebben we inmiddels gedaan, zeg. Want we zijn toch aardig op weg, lekker hier Twente FM Weekend.

0: Purple Disco Machine en de Kangs Substitution.
1: Twente FM, sportnieuws.
0: Vrijdagavond was er één wedstrijd tussen Groningen en Fortuna Sittard. Het werd 2-3 daar in Groningen. Dus we werken aan de winkel voor trainer Lukien. Wat zou ik willen zeggen voor de zaterdag? Natuurlijk een Rotterdams onderrondje tussen Excelsior en Sparta. 2-1 werd het daar. AZ wint met 5-2 van Go Ahead Eagles. En PEC Zwolle verliest thuis met 1-3 van NEC. En NEC die kwam natuurlijk uit Europa. En ja, gingen daar eigenlijk kanseloos onderuit in het hoge noorden. Maar die stromen nu heerlijk in de Europa League. Wedstrijden voor vandaag de zondag 12:15. Utrecht tegen PSV. Om 14:30 krijgen wij Feyenoord tegen ADO Den Haag. En ook Willem II tegen Heerenveen. 16:45 Telstar Ajax. En de allerlaatste is om 20:00 vanavond. Cambuur tegen FC Twente. Dan kun je je wedstrijd weer uitkiezen. De sportmiddag kan niet op.

Serge Pardoel, ik neem je mee. Nou, dat heb ik ook gedaan. De afgelopen 2 uur heerlijke muziek. En zometeen is het de tijd aan natuurlijk aan Henk Ketting. En hij heeft weer van alles leuk meegenomen. Hij gaat je een stukje laten horen van afgelopen donderslag. Daar was Emma Lee in de uitzending. Dus alle reden om eventjes in te tunen. Ja, want hij vermaakt je met de leukste muziek tussen 12 en 3. Zometeen hier op zender. De laatste van mij is van de Script featuring Will.i.am Hall of Fame. En als die past, dan past die. Tiesto en Sofia Natsu hoor je ook. Zeg een fijne week, tot de volgende.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriep tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
6: Want we will live.
5: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
7: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
8: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
12: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
13: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
14: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
15: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De leiders van D66, VVD en CDA zitten weer bij elkaar in de hoop het toch op tijd eens te worden over de begroting voor volgend jaar. Die moet dinsdag bij de Raad van State liggen. Vraag is bij welke oppositiepartijen steun te krijgen is. Pro is de grootste, maar die wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. In de oude binnenstad van Deventer heeft brand geboet in een restaurant. 25 mensen die erboven wonen zijn uit huis gehaald en opgevangen in een hotel. Om 11 uur had de brandweer het vuur onder controle. Ook het NL-alert vanwege de rook kon toen worden ingetrokken. Het nablussen duurt waarschijnlijk nog de hele dag. Zo'n 500 Nooren die in de plaats Asker een herdenking voor de overleden koning Harald wilden bijwonen, hadden pech. De kerk was zo vol dat ze er niet meer bij konden. Ze moesten de dienst buiten volgen. De Noorse koninklijke familie is er ook bij in Asker. Ook in veel andere steden zijn herdenkingen. En wielrenner Tadej Pogacar heeft een ziekenhuisselfie gedeeld op Instagram. Hij heeft een neckbrace en een hand in het verband en daarmee maakt hij een hardrock gebaar. En eronder staat het nummer Staying Alive. Pogacar viel gisteren in de Vuelta. Hij heeft een gebroken nekwervel en sleutelbeen en een hersenschudding. En dan weer van Weer Online. Het is ook vanmiddag wisselvallig, maar de buien worden langzamerhand minder intensief en de wind gaat liggen. Het is zo'n 21 graden. Ook morgen nog onstuimig. Later in de week wordt het rustiger. En dat was het ANP Nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk.

Goedemiddag, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Weekend Henk op deze zondag alweer. De laatste dag van jouw vrije weekend. Ja, morgen moeten we gewoon weer allemaal aan de bak, behalve ik. Ik ga wat andere leuk doen. Ga ik je zo meteen even vertellen wat ik ga doen deze week. En ik heb natuurlijk heel veel muziek bij me. Ik heb natuurlijk streeknieuws en alles wat er nog voorbij komt. Dus ik zou zeggen, ga de komende 3 uur er gewoon even lekker voor zitten. En we gaan er gewoon een fijne show van maken met z'n tweeën. Zometeen een overzicht van wat er allemaal gebeurde op deze 30ste augustus. En natuurlijk ook nog de jarige. Ja, dat en nog veel meer. Maar eerst Martin Garrix en U2. Hier is Fireflies.

Zondagmiddag, de 30ste augustus. En ik ga je even vertellen wat er allemaal op deze datum gebeurde. Het is alweer de één na laatste dag van augustus. De zomermaand zit er dus bijna op. Maar eerst, wat gebeurde er allemaal? En wie zijn er jarig vandaag? Nou, in 1985 ging Flesh and Blood van de Nederlandse regisseur Paul Verhoeven in première. De film zou later worden bekroond met een gouden kalf. En in 2001 presenteerde toen Wim Duisenberg, toen nog president van de Europese Centrale Bank, de nieuwe eurobiljetten. En een paar maanden later zouden we allemaal mee gaan betalen. En in 1936 verscheen Donald Duck voor het eerst in stripvorm. En in Nederland kregen we dat in 1952 in onze eigen weekblad Donald Duck. En dat ligt inmiddels al ruim 70 jaar iedere week in de winkel. En wie zijn er dan vandaag allemaal jarig en mogen kaarsjes uitblazen? Jij natuurlijk, van harte gefeliciteerd. En je doet dat dus samen met Hollywood-actrice Cameron Diaz. Tuinman en televisiepresentator Rob Verlinden. En cabaretier en, nou ja, houd maar gewoon bij cabaretier, Freek de Jonge. En straks heb ik nog streeknieuws voor je. En wat ik al zei, heel veel lekkere muziek. Zometeen direct, maar eerst even terug naar de jaren 90 met deze van Mr. Big. Baby, baby, it's a wild world. Een oude nummer van Cat Stevens.

0: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Frieseveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Frieseveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van

0: aanbieders ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. Op het Hulsbeek in Oldenzaal komen 5 kleinschalige recreatiewoningen aan het water. Het college heeft groen licht gegeven voor de zogenoemde eco-cabins. Ze zijn onderdeel van een groter plan voor Erve Huiskes, een historische plek op het recreatiepark. De huisjes moeten vooral zogenoemde avontuur- en stijlzoekers aantrekken. Initiatiefnemer is Britt ten Haven, mede-eigenaar van het naastgelegen wellnesscentrum Saré. Het is voor het eerst dat de gemeente Oldenzaal verblijfsrecreatie op het Hulsbeek toestaat. Het plan wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad. Voetbalvereniging Ente Vooruit zit met een probleem. 2 van de voetbalvelden zijn nog altijd niet bespeelbaar. Het nieuwe kunstgrasveld had voor de zomervakantie klaar moeten zijn, maar wordt waarschijnlijk pas op 1 oktober opgeleverd. Ook een tweede veld kan voorlopig niet worden gebruikt, onder meer omdat een ballenvanger ontbreekt en de verlichting niet werkt. De VVD in Wierden noemt de situatie zorgwekkend, omdat de competitie over enkele weken begint en alle velden dan nodig zijn. Gemeente Wierden heeft inmiddels gesproken met Wie Sport, dat verantwoordelijk is voor de sportfaciliteiten. En ook wordt gekeken wie opdraait voor eventueel extra kosten. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Een deel van de ochtend is het nog bewolkt en ook valt er af en toe wat regen. Maar in de loop van de middag wordt het droger en dan komt ook de zon hier en daar nog even tevoorschijn. Vandaag is het 22 graden en daarbij staat een stevige zuidwestenwind.
8: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het oosten van het land staat 1 file door grenscontroles op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grens is het oponthoud ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het

to be. Jack Johnson. En Upside Down op Twente FM. Goedemiddag als je net inschakelt. Welkom bij Weekend Henk op je radio. Van de week zag ik voorbij komen dat deze dame deze week juist overleden is. En ik denk, ja, dan moet ik toch ook nog even een plaatje van haar draaien. Haar grootste in Nederland hoor je nu. Laura Brannigan. Hier is Self Control op Twente FM.

Ondanks dat ze niet meer bij elkaar zijn, klinkt het toch altijd nog even lekker vrolijk en opgewekt. Take That and Everything Change. Strakjes in het volgende uur tussen 1 en 2, dan ga ik het even met je hebben over het programma Donderslag. Dat is een online radioprogramma, vertel ik je straks meer over. En die hebben een gast gehad afgelopen week en daar wil ik het ook nog even over hebben met je. Kortom, dus alle reden om even te blijven luisteren, maar ook voor het streeknieuws wat ik voor je heb. Want het trefhuis in Overdinkel maakt zich op voor een mooi jubileum. Want komende maand bestaat deze voorziening namelijk 10 jaar en dat wordt gevierd met een grote feestavond op 12 september. Compleet met live optredens en een DJ. Alle huidige en oud-vrijwilligers, medewerkers en andere betrokken relaties worden hiervoor inmiddels uitgenodigd. Het trefhuis mag terugblikken op 10 mooie jaren vol ontmoetingen, activiteiten en mooie herinneringen. En het moet dan een onvergetelijke, gezellige jubileumavond worden.

0: Het is al bijna voorbij, maar je had hem nog gelukkig op de radio. The Weeknd op Twente FM. Zometeen in deel 2 van de show ga ik het hebben over het programma Donderslag met jou. En die hadden een speciale gast in dit geval. Daar gaan we ook nog even naar luisteren. Tot aan het nieuws, onder andere nog Cyndi Lauper en Imagination.
1: De muziek staat op 1. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
2: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
2: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre. En tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
2: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
9: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
10: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl. Online.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Hoi Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
2: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. OudeNijhuisKoeltechniek.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De leiders van D66, VVD en CDA praten weer over de begroting. Die moet dinsdag bij de Raad van State liggen, maar er is nog niet genoeg steun van de oppositie. En de drie leiders zijn het niet eens over de vraag met wie ze willen samenwerken. D66 en CDA willen wel met pro, maar de VVD sluit dat uit. IJsland wil geen lid worden van de EU. In een referendum stemde net iets meer dan de helft van de inwoners tegen. De tegenstemmers zijn vooral bewoners van buiten de hoofdstad Reykjavik. Hun grootste bezwaar zijn de EU-regels over de visserij. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, maar de brandweer blijft alert. In het pand waar de brand woedde zitten nog een paar hotspots en daardoor kan het vuur toch weer oplaaien of zich verspreiden. Het bluswerk kan nog wel de hele dag duren. Voorlopig kunnen geëvacueerde omwonenden nog niet naar huis. En in Duisburg is een gevangene ontsnapt uit zijn cel op de derde verdieping van de gevangenis. Hij haalde een van de tralies los en is waarschijnlijk naar het dak geklommen. Er is een klopjacht aan de gang. De man zat vast voor diefstal. En dan weer van Weer Online. Het is ook vanmiddag wisselvallig, maar de buien worden langzamerhand wel minder intensief en de wind gaat liggen. Het is zo'n 21 graden. Ook morgen nog onstuimig, later in de week wordt het rustiger. En dat was het ANP Nieuws.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 van Arnhem naar Duitsland door controles bij de grens met Duitsland. Hier is de vertraging ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Het is zomer in Twente.

lekker Living in a Box en Living in a Box. Aan het begin van het tweede gedeelte van deze show. Weekend Henk op deze zondag 30 augustus. Zometeen alles over Donderslag en hun gasten.

0: 120.nl/luister en ga dan eens naar het programma Donderslag. Want tussen alle pop, dance en EDM-bangers doorknalt Donderslag dwars tegen de stroming. Dit programma duikt in de raverranden van de muziek. Van gruizige electro en stampende metal tot meeslepende indie en andere eigenzinnige geluiden. En daarnaast blijf ik de hoogte van de fijnste concerten en events in Twente en hoor je exclusieve gesprekken met lokale bands die het verschil maken. Elke week online met Richard, Robert en Rix. En zij houden je op de hoogte van al het lekkere muziek wat je maar in de regio kan vinden. Kortom, zij hebben ook altijd nieuwe artiesten. En ik denk, ja jongens, ik kan dat wel weglaten online. Dan hoor je het niet op de radio. Maar ik vind dat je dit even moet horen op de radio. Even de highlights van een gesprek die ze hadden met Anna Annerly. Zij is een singer-songwriter.
1: En binnenkort ook in Metropool. Emma Annerly.
2: Klopt, 18 september. Nou, sowieso heel erg leuk als je komt kijken. Maar ik schrijf liedjes inderdaad voor eigenlijk een beetje mijn generatie. Hoewel ik denk dat iedereen er misschien wat aan kan hebben. Of het alleen maar leuk vindt om te luisteren. Maar ik schrijf over dingen waar ik tegenaan loop. Dus bijvoorbeeld sociale druk op dit moment. Maar ook schrijf ik best wel maatschappijkritische nummers over de wereld. Wat milieubewuster. En ook gewoon over mijn eigen gevoel. Bijvoorbeeld een heartbreak of zo. Of wat liefdesverdriet. En ik hoop gewoon dat de generatie waarin ik nu ook zit daar wat aan heeft. Ik schrijf ook in het Nederlands. Mijn moedertaal dus. Ik ga dan nu ook mijn eerste liedje. Is super persoonlijk. Heb ik ook een tijdje terug al wel geschreven. Maar dat voelt eigenlijk een beetje alsof iemand in mijn dagboek leest van een paar jaar terug, zeg maar. En dat hoor je eigenlijk aan het einde van het nummer ook wel in de boodschap. Het gaat eigenlijk van onzekerheid en kwetsbaarheid naar heel veel zelfverzekerdheid. En ik hoop dat mensen daar iets aan kunnen hebben. Of het gewoon mooi vinden. Ja, ik zing gewoon echt over alles wat heel veel impact op me heeft. En ja, wat mij dan tot actie zet. Dus welke beslissingen ik daaruit maak. Ik ben heel erg kritisch en eerlijk en direct. Maar door de instrumentatie en de synthesizers is het niet alsof je met de vinger wordt gewezen. Maar kan het rustig bezinken, zeg maar.
3: Heb je sta je in Metropool met een band?
2: Ja, ik sta met een band en ook met twee backingvocalisten. Nou, ik ga sowieso twee shows doen. Dus okay. Ik heb er dus één in Twente, omdat ik gewoon daar ben opgegroeid. Ik vind Twente nog steeds altijd het leukste publiek om voor te spelen.
3: Dat willen we graag horen.
2: En ik heb hier natuurlijk gewoon veel familie en vrienden zitten, dat ook. En de Metropool is gewoon een hele leuke zaal.
3: Ja, in Hengelo sta je.
2: Klopt.
3: Tijdens een, daar is de release party. Je bent er al een tijdje bezig, begreep ik. Want ik las ook dat jij finalist was van The Voice of Holland.
2: Ja, klopt. Maar toen was ik 16 jaar. Ben ik 23. Ja. Dus een tijdje terug.
3: Dat is in 2020 inderdaad. Ik zie het.
1: En wat heb je in die tussentijd gedaan?
2: Ik heb in die tussentijd een studie afgerond. Het conservatorium in Utrecht. Ik ben veel gaan werken, ook als zangeres in een coverband. Maar ook als zangdocenten en koordirigenten. En daarnaast ben ik gewoon heel erg veel gaan schrijven. En dat ga ik nu eindelijk aan iedereen laten horen. Ik ga 10 nummers spelen. Ja, 10 eigen nummers en dan ook nog 2 covers. Het is allemaal Nederlandstalig, ja.
3: Is dat dan in de kleine zaal of in het Vlokcafé van Metropool?
2: Het is in de kleine zaal.
1: De sfeer in het nummer vind ik fantastisch.
3: Bouw in dat nummer.
1: Ja, heel mooi.
3: Wat toch triggert op een of andere manier. Ik vind hem ook wel goed.
1: Ja,
2: en top. Dankjewel. Ja, ik droom er gewoon van dat ik dit uiteindelijk gewoon alleen maar kan doen en kan schrijven. En vooral ook veel kan spelen met mijn band. Want dat geeft gewoon zo'n energie om samen met het publiek gewoon al die emoties te voelen. Maar ook gewoon echt een dik feest van te maken. Ik vind dat echt, ik doe niks liever dan dat. Dus dat hoop ik wel.
1: Ja, nou dan hoop ik dat als je straks heel beroemd bent, dat je nog een keer terugdenkt aan dit gesprek.
3: Ja, precies.
2: Ga ik doen.
3: Ik heb nog wel een vraag. Even denken, die EP, komt die fysiek uit?
2: Of? Ja.
3: Dus die is ook te koop tijdens jouw voorstelling in Metropool?
2: Nee, dat nog niet.
3: Okay.
2: Nee, eerst ga ik singles uitbrengen. Dus er komen eerst 3 singles uit.
3: Ja.
2: En daarna komt pas heel het EP uit.
1: Oké.
2: Okay. Mijn social media is heel erg up-to-date. Op mijn Instagram post ik heel erg veel en op TikTok. Dus daar kun je me ook veel op volgen.
3: Ja. Oké, nou we gaan je volgen en heel veel plezier, heel veel succes. En dat is toch wel een ding, hè? Zo in Metropool.
2: Ja, Ja, ik moet zeggen, ik ben ook wel steeds meer een beetje zenuwachtig aan het worden.
3: Niet doen, want het is gewoon een leuke avond. Ik denk dat je dan zo moet gaan benaderen.
1: En tukkers zijn nuchter, hè?
2: Precies, daarom vind ik het ook zo leuk.
1: Ja, zo kun je het ook bekijken. Ja, zo bedoelde ik hem niet eigenlijk.
3: Ja, nuchter. Ja, heel veel succes met alles. En we gaan jouw single draaien. En welke single mogen we draaien?
2: Wacht even.
3: Daar komt-ie. Dankjewel.
2: Dankjewel.
4: Wacht even, kan het licht nog uit?

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.
10: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. Op het Hulsbeek in Oldenzaal komen 5 kleinschalige recreatiewoningen aan het water. Het college heeft groen licht gegeven voor de zogenoemde eco-cabins. Ze zijn onderdeel van een groter plan voor Erve Huiskes, een historische plek op het recreatiepark. De huisjes moeten vooral zogenoemde avontuur- en stijlzoekers aantrekken. Initiatiefnemer is Britt ten Haven, mede-eigenaar van het naastgelegen wellnesscentrum Saré. Het is voor het eerst dat de gemeente Oldenzaal verblijfsrecreatie op het Hulsbeek toestaat. Het plan wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad. Voetbalvereniging Ente Vooruit zit met een probleem. 2 van de voetbalvelden zijn nog altijd niet bespeelbaar. Het nieuwe kunstgrasveld had voor de zomervakantie klaar moeten zijn, maar wordt waarschijnlijk pas op 1 oktober opgeleverd. Ook een tweede veld kan voorlopig niet worden gebruikt, onder meer omdat een ballenvanger ontbreekt en de verlichting niet werkt.

0: De VVD in Wierden noemt de situatie zorgwekkend, omdat de competitie over enkele weken begint en alle velden dan nodig zijn. De gemeente Wierden heeft inmiddels gesproken met Wie Sport, dat verantwoordelijk is voor de sportfaciliteiten. En ook wordt gekeken wie opdraait voor eventueel extra kosten. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Een deel van de ochtend is het nog bewolkt en ook valt er af en toe wat regen. Maar in de loop van de middag wordt het droger en dan komt ook de zon hier en daar nog even tevoorschijn. Vandaag is het 22 graden en daarbij staat een stevige zuidwestenwind.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staan op dit moment alleen files aan de Duitse grens door grenscontroles. Op de A1 van Hengelo naar Duitsland en op de A12 van Arnhem naar Duitsland wordt gecontroleerd. En op beide wegen ligt de vertraging rond de 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.
3: Je weekend klinkt net een tandje lekkerder.
2: Met Weekend Henk.

Twente FM. Wat ben jij aan het doen op dit moment? Ben jij gewoon op de bank aan het zitten? Radio aan, boek op schoot? Zou zomaar kunnen, hè? Zijn mensen die kunnen dat, hè? Radio luisteren en een boek lezen tegelijk.

Bibi Rexha en New Religion op Twente FM. Ook in Twente heeft de aankondiging van het nieuwe stikstofbeleid veel losgemaakt de afgelopen tijd. Zo ook in de gemeente Wierde. Hier hebben de gemeente en de coöperatie Agrarische Terreinbeheer Wierde inmiddels een gezamenlijke reactie op ingediend. In een brief aan het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur vragen zij om ruimte te houden voor agrarische bedrijven. Deze sector is namelijk belangrijk voor de Wierense buitengebieden. Net als bij vele andere agrarische gemeenten. En als de boer verdwijnt, verdwijnt ook een stukje leefbaarheid en gemeenschap. De gemeente en de CATB roepen dan ook op om een maatregelenpakket zo aan te passen dat agrarische bedrijven kunnen blijven bestaan. Meer nieuws vind je trouwens op onze website 120.nl. Nog makkelijker, download even onze gratis app. Zometeen ben ik weer bij je terug. Ik heb nu nog even Survivor voor je en The Burning Heart.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
10: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl. Online

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij Cyprus is een veerboot omgeslagen met bijna 300 passagiers. Het is niet duidelijk of er mensen zijn omgekomen. De boot ligt ondersteboven en de mensen staan op de romp. De kustwacht is erheen met boten en een helikopter en ook andere boten helpen. De veerboot was op weg naar Turkije. Een huis in Amsterdam-Osdorp is in één dag 3 keer bestookt met explosieven. De eerste keer gingen die niet af. Voor het zover was werd een verdachte opgepakt en konden de explosieven onschadelijk worden gemaakt. Maar in de avond lukte het tot 2 keer toe wel om een klap te veroorzaken. Er is alleen schade. Op meerdere plekken in Noorwegen zijn herdenkingsdiensten gehouden voor koning Harald. Bij de dienst in Asker waren onder andere koning Haakon en koningin Mette Marit aanwezig. In de kathedraal van Oslo zaten veel leden van de regering. De begrafenis van Harald is over 2 weken, heeft de premier gezegd. En de Nederlandse roeiers van de mannen 8 zijn weer wereldkampioen. In de finale op de Bosbaan in Amsterdam waren ze net een fractie sneller dan Groot-Brittannië. Het was een fotofinish en een wereldrecord. Australië is derde. De Nederlandse ploeg was al wereldkampioen en heeft ook Olympisch goud. En dan weer van Weer Online. Vanmiddag wolkenvelden en enkele buien. Later blijft het vaker droog en breekt lokaal de zon door. Het is 21 graden. Vanavond tijdelijk droog. Morgen wisselvallig met kans op regen- en onweersbuien. En dat was het ANP Nieuws.
3: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk. Henk Ketting.

Calvin Harris, Pharrell Williams en natuurlijk Dua Lipa hoorde je gezamenlijk in deze Feels aan het begin van het derde en laatste gedeelte van Weekend Henk voor het weekend van 30 augustus. Strakjes ga ik je vertellen waarom ik er volgend weekend niet ben. Ja, even schrikken, hè? Nu eerst nog even Teddy Swims, hoor.

Volgens mij was het de tweede hit die Aswad scoorde in Nederland. Next to You hoorde je zojuist hier op je radio. En we gaan even naar Albergen, want de Tuggertocht in Albergen is op zoek naar een nieuwe vrijwilliger. Dit jaarlijkse wandelevenement in april is altijd een mooie publiekstrekker. Juist ook vanwege de laagdrempelige opzet. Maar achter de schermen komt er wel veel bij kijken om dit, soort, dit tot een succes te maken. Zo kan de organisatie wel wat hulp gebruiken, waaronder meer sociale media, het meedenken en uitzetten van routes in de bestuur of als algemeen handige aanpakkers. Men heeft geen jarenlange ervaring nodig. Iedereen kan wel ergens bij helpen.

Gil Horan en Slow Hand. En ik zat net te bedenken, ik ken nog een plaat die met Slow Hand is. Ja, van de Pointer Sisters uit de jaren 70. Zometeen, na Bruno Mars met Risk It All, is het weer tijd voor een update van het laatste streeknieuws hier op Twente FM. En daarna ben ik bij je terug met Lisa Stansfield en The Real Thing.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel

0: kermis in Tubbergen. Met optredens van de Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
1: Want we will live in de brouwerie.
0: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Tanja Reinders. De maximumsnelheid op delen van de N36 moet omlaag om de weg veiliger te maken. Dat staat in een voorkeursvariant van minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Op maximaal 22,5 kilometer van de N36 komt een fysieke rijbaanscheiding. En daar blijft 100 kilometer per uur toegestaan. Op delen waar zo'n afscheiding niet mogelijk is, wordt de snelheid 80 kilometer per uur. Tussen de A35 en Almelo Noord komen zo mogelijk zogenoemde broodjes als extra afscheiding. De provincie Overijssel noemt het een goede stap, maar wil uiteindelijk een fysieke rijbaanscheiding over de hele N36. Den Haag besluit later dit jaar hoeveel geld beschikbaar komt voor de aanpak van de weg. Hengelo heeft de resultaten bekendgemaakt van de in april gehouden stadspeiling. In totaal hebben 999 inwoners de vragenlijst ingevuld. Hengeloers zijn over het algemeen positief over hun gemeente. De helft van de inwoners vindt Hengelo verkeersveilig en goed bereikbaar met de auto. Het openbaar vervoer kan beter. Ook het culturele aanbod wordt goed gewaardeerd. Mensen ervaren de leefomgeving redelijk positief. De helft vindt de buurt schoon en goed onderhouden. Parken, plantsoenen en groenvoorzieningen worden goed gewaardeerd. En de inwoners zijn over het algemeen ook goed tevreden met de gemeentelijke dienstverlening. Maar het is niet altijd duidelijk hoe inwoners kunnen meedenken. Al deze conclusies zijn ook te lezen op www.praatmee.hengelo.nl. En dan heb ik nog het weer voor Twente. Langzaam trekt de bewolking weg en wordt het droog. Ook zien we af en toe de zon. De maxima liggen rond de 22 graden. En daarbij waait het stevig uit zuidwestelijke richting.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. File voor de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Ongeveer 15 minuten vanaf knooppunt Oud-Dijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op

0: Kiss.
1: Prince en Kiss. En ik zag van de week allemaal filmpjes voorbij komen op mijn socials over Prince. Dat hij optrad en zo. Wat een fenomenele concerten gaf die man toch ook, hè? Ja, op de radio klonk hij ook heel erg lekker. De Koers nu.

zwaarder dan sterretjes en knalletten. Dit vanwege het alsmaar toenemende schade en overlast. De wet biedt mogelijkheden om onder voorwaarden een ontheffing verlenen aan verenigingen en stichtingen met een lokale bidding. Denk aan bijvoorbeeld de lokale voetbalclub of scouting. Maar omdat de wet pas 1 augustus inging en er te weinig tijd is om procedures goed te regelen, aldus de gemeente, hebben ze nu één lijn getrokken en die is voor iedereen duidelijk. Er komt geen uitzondering op geen ontheffing wat je wil op het vuurwerk. Sorry. Komend jaar wordt wel gekeken of er ontheffingen verleend kunnen worden, zegt burgemeester Roelof Bleker. Maar voor dit jaar is het onmogelijk in de gemeente. Dai dai! Ach, wat is zo leuk, hè? Shakira!

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: /luister. Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lützeralm.nl.
1: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Hey, goedemiddag, welkom. Precies 3 uur op Twente FM. Dit is de Otto Show waar je naar gaat luisteren. En we beginnen zometeen na het nieuws met een liedje van een band uit Nederland die weet hoe je een bijzonder ogenblik muzikaal vastlegt. De zanger die herinnert je eraan dat je soms niet moet wachten, maar gewoon moet springen. Welk nummer van welke artiest hoor je zometeen? Geef het even door via de berichtenbox op twentefm.nl. En wie weet win jij eeuwige roem.
13: Twente FM Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Bij de ramp met een veerboot bij Cyprus zijn zeker 6 doden gevallen, zegt CNN in Turkije. De boot sloeg om en is gezonken. Er waren meer dan 250 passagiers aan boord. Een deel van hen stond op de romp te wachten op hulp. Er zijn zeker 150 gered en de reddingsactie is nog in volle gang. Paul Rozemuller stapt volgend jaar uit de politiek. Hij is nu nog fractievoorzitter van PRO in de Eerste Kamer en daarvoor zat hij jaren in de Tweede Kamer voor GroenLinks. Volgend jaar mei wordt er een nieuwe Eerste Kamer gekozen en Rozemuller vindt het dan een mooi moment om wat anders te gaan doen. Op de WK roeien op de Bosbaan in Amsterdam is Carolien Florijn 3e geworden in de skiff. Ze nam na de start een voorsprong, maar werd voorbijgeroeid door haar Britse en Ierse rivalen. De mannen 8 heeft wel gewonnen en de vrouwen werden 4e. PSV begon stroef tegen FC Utrecht, maar uiteindelijk ging de ploeg met een dikke winst naar huis. Het werd 6-1. Vooral in de tweede helft ging het hard, toen scoorde PSV er 4. Na afloop werd Utrecht door de fans uitgefloten. Na 4 wedstrijden heeft PSV 10 punten en koploper AZ heeft er 2 meer. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag zijn er veel wolkenvelden en enkele buien. En later blijft het vaker droog en bedekt lokaal de zon door. Het wordt 20 tot 22 graden. Morgen is het erg wisselvallig, met in het hele land buien. En tot zover het ANP-nieuws.

0: begint bij knooppunt Ouddijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is zomer in Twente.
2: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
1: Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
3: Twente FM. Hoi, heerlijk dat jij ook gekozen hebt voor
2: Twente FM.
4: Kom maar lekker zitten. Zet je hersenen uit en laat het.
2: De

0: Ben Allen, die had hem goed. This is the moment van Son Mieu was het eerste liedje waar we mee begonnen vandaag bij de Otto Show. Goedemiddag.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Ah, welkom en leuk dat je erbij bent. Ah, ik heb weer zo'n fijne uitzending voor je klaarstaan, jongens. Oh, we gaan op ontdekking, natuurlijk. Met Otters ontdekking, spik, splinter, hagel, fonkel, nieuwe muziek. En we duiken ook weer de kringloopwinkel in voor een echte kringloopknaller. En ja, natuurlijk nog veel meer moois onderweg. De komende 3 uur ben ik bij je met de Otter Show op Twente FM. En natuurlijk bepaal jij voor een deel ook wat ik draai, hè? Ja, heb je nou een nummer dat je graag wilt horen, een verzoekje, een plaatje met een verhaal of gewoon een guilty pleasure waar je vandaag zin in hebt? Laat het vooral even weten via de berichtenbox op twentefm.nl. En wie weet kan ik dan voor jou draaien wat jij graag gedraaid wilt hebben. Hey, ik zat net in de auto onderweg hier naartoe naar de studio. En ik hoorde Henk zo zijn programmaatje te maken. Dankjewel Henk nog daarvoor. En in het, we hebben zo altijd zo'n promo meelopen met wat voor fijne muziek we allemaal van die draaien, waar je gelukkig van wordt en zo en dat soort dingen. En toen hoorde ik daar iets voorbij komen in dat jingletje waarvan ik dacht, ach ja, daar heb ik inderdaad zin in. Dat wil ik inderdaad wel even draaien. En voordat ik het vergeet, start ik hem nu en dan maar meteen even in. Gewoon omdat ik het zo'n lekker liedje vind. The Doobie Brothers hoor je nu bij de Otto Show op Twente FM.

0: ook een nieuw singeltje uit Alex Warren. Emerald Eyes, zo heet dat liedje. Is ook heel leuk hoor. Ja, laat die draaien een andere keer. Want nu hoorde je Fever Dream bij de Otter Show op Twente FM.
1: Otters Ontdekking.
0: Oh ja, het is weer tijd voor Otters Ontdekking. En nou, het is een beetje, ik zeg net, die Alex Warren is nieuw uit. En voor de rest is het eigenlijk wel een beetje rustig op het gebied van hele nieuwe muziek. Er komen wel singeltjes uit en zo, maar je merkt wel, het is einde zomervakantie. Hè, dat is een beetje voorbij nu. Als je naar buiten kijkt, doet ook niks ons meer denken aan het feit dat het zomervakantie is geweest. Want het lijkt wel herfst. Maar dan grijp ik toch nog even terug op wat ik dan gisteren, of vorige week maar heb gedaan in Otters Ontdekking. Want dat is ook heel erg tof. Ja, Emma Annelie, ze komt hier uit Twente. Inmiddels woont ze hier niet meer, maar dat maakt niet zoveel uit. Aan de andere kant, maakt best wel veel uit. Maar goed, Emma Annelie, ooit deed ze mee aan The Voice of Holland. Dat is al een eeuw geleden bijna. En nu komt ze met haar eerste EP'tje. Die gaat ze ten gehoor brengen in de Metropool in Hengelo. 12 september, zeg ik even uit mijn hoofd. Maar het singeltje daarvan, die hebben we alvast leren kennen. En die is zo enorm prettig. Je hoort haar nu opnieuw bij de Otter Show in
1: Otters Ontdekking.
0: Dit is Wacht Even.
2: Wacht even, kan het licht nog uit? Ik vind mij mooier in het donker. Als we zo klaar zijn, ren

0: laat je achter. Was dit het waard om bij jou te zijn? Ik laat jou hier staan.
1: Michel Alter.
2: Ja, ik ben het helemaal met de Klaver eens die net zei van dit dan moet 100% van tafel. Gewoon ophouden ermee. Vandaag uw verlies nemen en daarmee stoppen.
1: De Alter Show.

0: Je kunt ook overdrijven, hè?
1: Ja, joh. Hè? Maandenlang droog geweest. Gigantisch neerslag tekort. En nu is het een paar dagen een beetje aan het regenen. En dan gaat die jank over. It's raining again. Ah, nou ja, toen maar. Supertramp hoorde je bij de Otto Show op Twente FM. Lekker liedjes, dat zeg. Heel, heel fijn. En daarvoor dus. Ah, ik vind het echt fantastisch. Dat liedje van Emma Annelie. Wacht even, zo heet hij. Oh, ik kan niet wachten tot het EP'tje er is. Ik ben heel benieuwd naar wat zij nog meer voor ons heeft opgenomen. En wat we dan kunnen draaien hier op de radio. Hey, het is zondagmiddag. Dat betekent dat er gevoetbald wordt. Op dit moment is er een voetbalwedstrijd bezig. Er zijn er twee bezig trouwens. Tussen, de ene is tussen ADO Den Haag en Feyenoord. En eigenlijk in de andere richting. Feyenoord tegen ADO Den Haag. Even een spoiler alert. Het is daar nu rust. En de stand is 0-1 voor ADO Den Haag. Dat is ook wel verrassend te noemen. En de andere wedstrijd die op dit moment ook bezig is Willem II tegen Heerenveen. Daar staat een 0-0. Straks om 4:15 hebben we nog Telstar Ajax. En om 8:00 het hoogtepunt van dit weekend. Namelijk Cambuur tegen FC Twente. Maar, het was natuurlijk ook heel erg tof dat Heracles heeft gevoetbald vandaag. Want die hebben net gewonnen tegen Eindhoven met 1-3. En dat betekent dat Heracles op de eerste plek staat met 12 punten uit 4 wedstrijden. Ze hebben alles tot nu toe gewonnen. Net als MVV trouwens, maar die hebben een minder goed doelsaldo. Want Heracles scoort er lustig op los met 16 doelpunten voor en ook 7 tegen. Dus daar zit misschien nog een verbeterpuntje. Maar als ze zo doorgaan, dan zijn ze natuurlijk volgend jaar weer terug in die eredivisie. Hè? Dat denk ik wel. Hey, ik heb zometeen nog een fantastisch leuk verzoekje liggen. Die moet ik nog even ophalen uit de kelder, uit het muziekarchief, onder een dikke laag stof. Ton die heeft die ingestuurd gisteren al. Ik was hem gisteren vergeten te draaien. Maar ik ga hem straks draaien. Echt waar, hij komt eraan. Ik moet hem dus nog even afstoffen. Maar eerst nog even Lean Marling. Dit is... I'm sitting down here, but hey, you can't see me. Nou, sitting down here. Ze weet het zelf ook nog. Heel fijn.

0: Lean Marlin. Dat meisje heb je ook nooit meer wat van gehoord, hè? Nee, echt een one-hit wonder. Sitting Down Here was het liedje dat je hoorde.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonen.

0: candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Hou je huis cool. Knippers, zonwering, heeft een heleboel.
3: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
2: Hou je huis cool. Knippers, zonwering, heeft een doel.
3: De schaduwmakers uit het oosten.
4: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Tanja Reinders. De maximumsnelheid op delen van de N36 moet omlaag om de weg veiliger te maken. Dat staat in een voorkeursvariant van minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Op maximaal 22,5 kilometer van de N36 komt een fysieke rijbaanscheiding. En daar blijft 100 kilometer per uur toegestaan. Op delen waar zo'n afscheiding niet mogelijk is, wordt de snelheid 80 kilometer per uur. Tussen de A35 en Almelo-Noord komen zo mogelijk zogenoemde broodjes als extra afscheiding. De provincie Overijssel noemt het een goede stap, maar wil uiteindelijk een fysieke rijbaanscheiding over de hele N36. Den Haag besluit later dit jaar hoeveel geld beschikbaar komt voor de aanpak van de weg. Hengelo heeft de resultaten bekendgemaakt van de in april gehouden stadspeiling. In totaal hebben 999 inwoners de vragenlijst ingevuld. Hengeloers zijn over het algemeen positief over hun gemeente. De helft van de inwoners vindt Hengelo verkeersveilig en goed bereikbaar met de auto. Het openbaar vervoer kan beter. Ook het culturele aanbod wordt goed gewaardeerd. Mensen ervaren de leefomgeving redelijk positief. De helft vindt de buurt schoon en goed onderhouden. Parken, plantsoenen en groenvoorzieningen worden goed gewaardeerd. En de inwoners zijn over het algemeen ook goed tevreden met de gemeentelijke dienstverlening. Maar het is niet altijd duidelijk hoe inwoners kunnen meedenken. Al deze conclusies zijn ook te lezen op www.praatmee.hengelo.nl. En dan heb ik nog het weer voor Twente. Langzaam trekt de bewolking weg en wordt het droog. Ook zien we af en toe de zon. De maxima liggen rond de 22 graden en daarbij waait het stevig uit zuidwestelijke richting.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Drenthe FM met Savage Garden en I Want You. En daarmee is het alweer 5 minuten over 3:30 geworden hier. Fijn dat je er bent op deze zondagmiddag. En ik zat net naar het nieuws te luisteren en Tanja was aan het lezen dat de zon er misschien wel een beetje door zou kunnen komen. En terwijl ik nu zo aan het presenteren ben, heb ik echt het gevoel dat de zon echt zijn best aan het doen is om door die bevolking heen te branden. Daar waar de ramen nog nat zijn van de druppels die zojuist uit de lucht zijn gevallen, heb ik echt het gevoel dat we misschien toch nog een zonnige namiddag gaan krijgen. Hoe mooi zou dat zijn? Heerlijk, jongens. Hey, ik heb inmiddels een paar verzoekjes binnen. Die ga ik allemaal afwerken vanmiddag bedoel ik. Geen enkel probleem. Maar als jij denkt, ik heb ook nog wel een verzoekje, stuur het me even door via de berichtenbox op twentefm.nl. Dan kan ik dat voor je doen. Ton, die had er gisteren al eentje ingestuurd. Ik zei het al, ik moest hem eventjes afstoffen hier uit de kelder, uit de muziekkelder. Maar deze hoor je niet zo vaak. Heel af en toe hoor je wel dat ene hitje die deze gast eigenlijk echt heeft gehad. Maar dit andere liedje, ja, dat was, op het randje van een hit, denk ik. Joshua Caddison, die had een dikke vette hit in de jaren 90 met Jesse. Hè? Dat liedje ken je wel. Zal ik een heel klein stukje van Jesse laten horen? Dat kan wel eventjes. Die ging zo, hè? Wel even doorspoelen. Ah, supermooi liedje natuurlijk. Dat is prachtig. Maar de opvolger daarvan, dat was ook een mooi liedje. En Ton, die vroeg die opvolger aan. En daar ben ik heel blij mee. Dit is Joshua Caddison en Picture Postcards from L.A.

Revolution, zo heet het liedje van Dua Lipa. En die hoor je bij de Autoshow Twente FM. Ik was nog een beetje aan het zoeken naar dit liedje op een andere plek dan onze database. Want het, volgens mij is het namelijk een liedje dat natuurlijk weer gecoverd is. Want dat is wat Dua Lipa veel doet, of in ieder geval een sampletje heeft. En dat klopt ook, want even kijken, het heeft sampletjes van... Nee, het is nee. Dat is zo waar een origineel liedje van Dua Lipa. Zij heeft zoveel liedjes waar sampletjes in zitten, dat is niet normaal. Maar dit is dus wel een bijzondere. Hey, even een spoiler alertje weer in het kader van het voetballen. Als je even niet wil horen hoe het gaat, dan moet je even nu je oortjes dicht doen. Feyenoord, ADO Den Haag. Daar wordt nu net gescoord. 0-2. Omdat er echt een domme fout... Nee, dat is helemaal geen domme fout. Nee, er wordt gewoon netjes van achteruit opgebouwd door ADO Den Haag. En er gewoon netjes een voorzetje en lekker geschoten van een metertje of 20. Nog niet eens, denk ik. En lekker erin. Ja, nou, hartstikke mooi. 0-2 voor ADO. Dat is niet zo lekker voor Feyenoord dan, hè? Nee. Hey, maar goed. Ik was vandaag een beetje aan het doelloos scrollen op mijn telefoon. Wie doet dat niet af en toe wel eens? Ik had mijn Facebook open en dan komen af en toe die herinneringen boven, hè? De herinneringen van vandaag. En er kwam een herinnering bij voorbij van 9 jaar geleden. 9 jaar geleden had ik het lumineuze idee om maar eens iets te doen aan mijn CD-collectie, die al jarenlang stond te verstoffen in bananendozen. Nou, dat is niet helemaal waar. Ze stonden trouwens gewoon netjes nog in een kast. Maar ik deed er niks meer mee, want ja, Spotify en MP3... die hadden toch een beetje de dienst overgenomen van de cd'tjes. Dus ik dacht, misschien is het een goed idee om bij de rommelmarktjes en zo eens een keer wat cd'tjes te gaan verkopen. Dus ik heb al die dingen geprijsd. 1, 2, 3, 4, 5 euro per stuk en zo, weet je wel. Best wel het een en ander verkocht. Best wel jammer achteraf. Ik heb er een beetje spijt van. Ik heb deze zomer al die cd'tjes die ik nog over had weer uit de bananendozen gehaald. En ik heb een nieuwe muziekkast gekocht en een nieuw muziekhoekje ingericht. In mijn huis, op mijn zoldertje. Een heel fijn plekje nu om te zijn, al zeg ik het zelf. Daar staan mijn vinylplaatjes, daar staan mijn cd'tjes. En ik ben ook weer bezig om die cd-verzameling uit te breiden. En dat, dat doe ik wel op een duurzame manier. Dus ik ga niet alles nieuw kopen, nee, nee. Ik ga naar de kringloopwinkel en dan kijk ik wat ligt daar. En dat is leuk, want dan kan ik gelijk weer een nieuw item ontdekken hier op de radio. De kringloopknaller. Ja, dat is een nieuw item. Elke week bezoek ik even de kringloopwinkel bij mij in de buurt of ergens anders. Misschien weet jij wel een hele leuke kringloopwinkel waar ik goed cd'tjes op de kop kan tikken. Of plaatjes, even nieuw mag ook. Voor weinig geld. Maar goed, ik was dus in Borne, waar ik woon, in de kringloopwinkel. En daar kwam ik toch weer een plaatje tegen, jongens. 1,50 euro moet ik zeggen. Echt ongelooflijk. Uit 1994, het album De Blauwe Schuit. Ik heb hem echt bij me hier. Hoor je? Dit is het hoesje. En op De Blauwe Schuit staat deze plaat. De Dijk. En als ze er niet is, de kringloopknaller.

een lekker liedje. Oh baby. Oh baby, wat een lekker liedje. Choosing Texas, hoor je. Van Ella Langley. Nou, liedje is eigenlijk al een hele tijd uit. Maar nu is het pas een hit. Oh, zing nog even een stukje. Ja, kom maar. Van mij is het uit. Dankjewel. Hey, dit is onze show op Twente FM waar je naar luistert. Het is bijna 4 uur. En na 4 uur, dan ben ik er nog 2 uur lang, hè? Ja, man. Allemaal voorprogramma natuurlijk voor Hielke, want die is er dan met weekendfinale. Maar tot 6 uur mag ik voor jou de plaatjes draaien. Heb je een verzoekje, geef het door via de berichtenbox op twentefm.nl. Draai ik ondertussen even Sam Sparrow met Black and Gold.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
10: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
11: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
13: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

0: retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
2: Mooi hond hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Nu weet ik best dat ik een klein beetje gewoon niet zo heel slim ben en zo. Dat ik, ja. Maar we hebben nu een reclametje lopen hier in de reclameblokjes, waarvan ik niet eens weet waar ze het over hebben. Dat hebben we wel vaker, hè. Ze hadden het al over leads. Ik heb geen idee wat leads zijn, dat is ook zo'n reclame. Maar nu heeft er een mevrouw het over candida overgroei. Ik weet niet wat candida is. Ik weet niet of jij het weet. Ik heb het even opgezocht. Ik ben uitgekomen op soanederland.nl. Ja, echt waar. En dan is de eerste vraag, wat is candida? Candida is een schimmelinfectie. Het gaat vanzelf weer over. Iedereen kan het krijgen. Je kunt het krijgen in je vagina of je penis, maar ook op andere plekken, bijvoorbeeld in je mond of op je huid. Je kunt je vagina of penis beter niet met zeep wassen. Dan krijg je minder snel candida. Nou, goede tip. Gewoon niet met zeep wassen. Ja, toch? Nou, lekker dan. Ah, nou, is dat ook opgelost.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Bij de ramp met een veerboot bij Cyprus zijn zeker 7 doden gevallen, zegt CNN in Turkije. Na 23 mensen wordt nog gezocht. De boot begon meteen na het vertrek uit de haven vol te lopen met water en sloeg om. Er waren meer dan 250 passagiers aan boord. Een deel van hen stond eerst nog op de romp tot de boot zonk. Na de overstromingen van afgelopen week zijn in Nepal nu bijna 800 doden. Bijkomend probleem is dat de meeste onherkenbaar zijn. En daarom is het moeilijk om iedereen te identificeren. Het is nog maar bij enkele slachtoffers gelukt om vast te stellen wie het zijn. De brand in het centrum van Deventer is uit. Die brak vanmorgen vroeg uit in een gebouw waarin horeca en appartementen zitten. Zo'n 25 mensen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in een hotel. Eentje is naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de brand en de schade valt nog niks te zeggen. Het WK roeien in Amsterdam zit erop en Nederland is de grote winnaar geworden met 4 gouden, 3 zilveren en 3 bronzen medailles. Duitsland eindigde in de stand als tweede, Amerika werd derde. Op de vorige WK roeien was Nederland ook al de beste, net als op de Olympische Spelen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag zijn er veel wolkenvelden en enkele buien. En later blijft het vaker droog en bedekt lokaal de zon door. Het wordt 20 tot 22 graden. Morgen is het erg wisselvallig, met in het hele land buien. En tot zover het ANWB-nieuws.
7: Het is zomer in Twente.

0: Summer, zo heet dit liedje van Taylor Swift.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Ach, en ik vond het fijn hoor, als echte Swiftie, om er even lekker een liedje van Taylor Swift te kunnen draaien. Ah, dat was ook zo leuk joh. Ik was van de week alweer aan het doomscrollen op mijn telefoontje. En ik kwam op een gegeven moment een filmpje tegen van Taylor Swift in een of ander museum of zo. Van een of andere award. Ik weet niet meer precies wat het was. Maar daar deed ze een soort mashup, medley-achtig iets van een aantal liedjes van haar. Hartstikke leuk. Ze begon met dat nieuwe liedje, I Knew It, I Knew You. Toen kwam in één keer August voorbij. En vervolgens mengde ze daar nog weer een klein stukje I Knew It, I Knew You in. All Too Well en terug naar I Knew It, I Knew You. Was echt heel leuk. Moet je maar eens even opzoeken. Taylor Swift, medley, en dan kom je er wel uit, denk ik. Ja, is echt super tof. Staat wel op YouTube. Hey, welkom. Tweede gedeelte van de Otter Show om 4:08 op Twente FM. En ik heb het al een paar keer gezegd. Die zondagmiddag, die is van jou. Ja, ik zit hier wel, ik druk op de knopjes, maar eigenlijk druk ik op die knopjes omdat jij dat misschien wel wil. En zeker als jij dan hebt zoiets van, nou Michel, ik wil wel dat je een liedje voor mij draait, dan kun je dat even doorgeven via de berichtenbox op twentefm.nl of via de 120 app. En dan komen die berichtjes bij mij hier in de studio binnen en dan, ja, dan kan ik zomaar even die liedjes voor je draaien. Deze heeft Raymond aangevraagd. Je kent hem wel toch, dit liedje? Another Brick in the Wall is dit, van Pink Floyd. We

0: Toch wel zeggen dat dit een van de zomerhitjes van 2026 is geweest, toch? Magnetic van The Bausta.
1: The Otter Show Essential.
0: Ja, The Otter Show Essential. Het liedje van een artiest. Dat liedje moet je gehoord hebben. Anders heb je die artiest niet gehoord. Dat is een beetje het idee van dit item. Gisteren was het exact en ook nog eens precies 25 jaar geleden... dat het album A Funk Odyssey van Jamiroquai uitkwam. Op 29 augustus 2001 verscheen dat album. Prachtig album met een aantal hele mooie hitjes erop. En een van die hitjes, daarvan denk ik... Nou, die verdient wel dat predicaat.
1: The Otter Show Essential.
0: Want ach, wat is die fijn. Wat is die vloeiend. Wat is die funky. Ach, wat is het mooi. Dit is La Philosophy.

Je hoorde Billy Joel bij de Ottershow Trent FM. En als je Billy Joel de laatste tijd misschien een beetje hebt gevolgd, dan weet je, nieuwe muziek hoeven we voorlopig niet van hem te verwachten. Want in een recent interview vertelde hij dat hij na 12 albums eigenlijk dacht, nou, genoeg is genoeg. Ja, hij keek daarbij ook een beetje naar de Beatles. Die hebben ook 12 studioalbums gemaakt. En Billy dacht blijkbaar, nou ja, als het voor de Beatles genoeg is, dan is 12 voor mij ook wel een mooi getal. Hij wil dus eigenlijk zijn muzikale nalatenschap niet verdunnen met muziek waar hij zelf niet meer volledig achter staat. En ergens is het natuurlijk ook wel een mooie gedachte. Weten wanneer je moet stoppen. Ja, nou, misschien moet ik dan nu ook maar stoppen, toch? Ja, ik stop ermee. Doei. Geintje natuurlijk.

0: Pink en All Out of Fight.
1: Oh. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon, nu verkrijgbaar op bol.com en...

0: de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondelijn.nl. Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Ja, we gaan zometeen naar het streeknieuws met Tanja Reinders. Maar eerst even wat voetbalnieuws. Wat zojuist is geëindigd, de wedstrijd tussen Feyenoord en ADO Den Haag. En dat was huilen voor de mensen van Feyenoord, want het is 2-2 geworden. Ook de wedstrijd Willem II, Heerenveen zit erop. Daar is het ook 2-2 geworden. Zometeen om 4:15 staat Telstar Ajax. En daarna om 20:00 vanavond Cambuur tegen FC Twente. Tijd voor het nieuws. Tanja die zit er klaar voor.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Tanja Reinders. De maximumsnelheid op delen van de N36 moet omlaag om de weg veiliger te maken. Dat staat in een voorkeursvariant van minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Op maximaal 22,5 kilometer van de N36 komt een fysieke rijbaanscheiding. En daar blijft 100 kilometer per uur toegestaan. Op delen waar zo'n afscheiding niet mogelijk is, wordt de snelheid 80 kilometer per uur. Tussen de A35 en Almelo-Noord komen zo mogelijk zogenoemde broodjes als extra afscheiding. De provincie Overijssel noemt het een goede stap, maar wil uiteindelijk een fysieke rijbaanscheiding over de hele N36. Den Haag besluit later dit jaar hoeveel geld beschikbaar komt voor de aanpak van de weg. Hengelo heeft de resultaten bekendgemaakt van de in april gehouden stadspeiling. In totaal hebben 999 inwoners de vragenlijst ingevuld. Hengeloers zijn over het algemeen positief over hun gemeente. De helft van de inwoners vindt Hengelo verkeersveilig en goed bereikbaar met de auto. Het openbaar vervoer kan beter. Ook het culturele aanbod wordt goed gewaardeerd. Mensen ervaren de leefomgeving redelijk positief. De helft vindt de buurt schoon en goed onderhouden. Parken, plantsoenen en groenvoorzieningen worden goed gewaardeerd. En de inwoners zijn over het algemeen ook goed tevreden met de gemeentelijke dienstverlening. Maar het is niet altijd duidelijk hoe inwoners kunnen meedenken. Al deze conclusies zijn ook te lezen op www.praatmee.hengelo.nl. En dan heb ik nog het weer voor Twente. Langzaam trekt de bewolking weg en wordt het droog. Ook zien we af en toe de zon. De maxima liggen rond de 22 graden. En daarbij waait het stevig uit zuidwestelijke richting.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl. Michel Otter met zijn Otter Show.

Lekker man, Move to the Big Band van Ben Liebrand en Tony Scott bij Rotshow op Twente FM. Even een opvallend momentje tijdens de cultuurhistorische optocht in Saasveld, die vanmiddag plaatsvond/vindt. Een paar paarden sloegen op hol en trokken daarbij een wagen omver. Die kantelde en kwam terecht tegen een vrouw en een meisje. En dat zorgde natuurlijk voor flink wat schrik langs de route. Gelukkig lijkt het erop dat de gevolgen meevallen. Voor het meisje en de vrouw is het vooral de schrik. Het paard die is wat slechter aan toe. En een dierenarts die is dat beest aan het nakijken. En hopelijk komt dat ook nog goed. Een ongeluk zit in een klein hoekje, dat blijkt wel weer. Je luistert naar Twente FM met nu Keigo en Imagine Dragons met Stars Will Align.

zo heet het liedje. Van Jason Mraz. Dankjewel. Wat een lekker liedje. Hey, goedemiddag, welkom. Dit is de Otto Show op Twente FM. Fijn dat je luistert. Je kent het wel, je bent hartstikke druk, hè? In je dagelijks leven. Je werkt 40 uur in de week. Bakken met geld komen er binnen. Maar die gaan er net zo hard weer uit, want alles is zo duur geworden tegenwoordig. Ondertussen moet je ook nog je kinderen wegbrengen naar de kinderopvang of naar school of naar de sport of naar de muziekles. Of, je bent een soort taxibedrijf. Je bent hartstikke druk. Je komt bijna niet aan jezelf toe. En toch is het belangrijk om te ontspannen. Om even tot rust te komen. En dat doen we in het item Otters Ontsnapping. Eventjes weg uit de dagelijkse drukte. En komend weekend. Eigenlijk begint dat al woensdag. Dan vindt plaats het Glazen Huis Ootmarsum. Natuurlijk geïnspireerd op 3FM. Die een glazen huis heeft. Nou, dat doen ze komend weekend in Ootmarsum. Eigenlijk al vanaf woensdag dus. En dan tot en met zondag, dan zitten ze daar in dat glazen huis in Ootmarsum. En daar is een hartstikke leuk programma omheen bedacht. Met onder andere Drok die langskomt. Er is een barbecue door grillmeester Stefan. Een bad eentjes race. Er is een veiling waarin je allerlei leuke items kunt winnen op de veiling natuurlijk. En het gaat er natuurlijk om dat je geld inzamelt. Dat er geld ingezameld wordt voor... even kijken, ja, waarvoor eigenlijk? Wat is eigenlijk het goede doel? Nou, dat kan ik even zo snel niet vinden. Maar er zit een goed doel aan, hoor. Ja. Even kijken. Oh, de doelen. Even kijken. Wat zijn de goede doelen? Nou, het wooncentrum Franciscus die transportrolstoelen wil. Tennisclub Ootmarsum wil ledverlichting. De Christelijke Begrafenisvereniging wil een koffiecorner in de aula. Nou, zo is er een hele lijst waarvoor er geld aangevraagd wordt. Dus mooi. Een regionaal iets. En er allemaal bekende DJ's uit de regio. Ik weet niet wie, hoor. Maar die zitten daar dan plaatjes te draaien. Op verzoek. Nou, hoe leuk is dat, man? Ja. Dus vanaf woensdag naar Ootmarsum voor het Glazen Huis. Al daar. Mm-hmm.

0: zo heet het liedje. Maar dat wist je wel.
1: Ah, Michael Jackson hoorde je.
0: Ja, ik blijf het wonderlijk vinden dat deze man nooit gecanceld is. Misschien zat hij net nog een beetje voor de hele cancelcultuur. Dat zou kunnen, maar ik denk tegenwoordig, als al die verhalen nu naar buiten zouden komen over die man, dan zouden we het nooit meer draaien. Maar ja, we doen het toch.
1: Ja.
0: En daarvoor hoor je ook nog Cat's Eye, het liedje Animal. Goedemiddag, welkom Twente FM. Jouw keuze in Twente. Mijn naam is Michel Otter. Ik ben nog een uurtje bij je ongeveer. Vanavond om 8 uur dan speelt FC Twente zijn thuiswedstrijd. Nee, de uitwedstrijd bedoel ik tegen Cambuur. Zonder uit publiek, zonder ons eigen publiek uit Twente. Maar die mogen niet komen, dat Feyenoord de boel in de fik heeft gestoken vorige week. Dat is een beetje jam. En over een paar weekjes dan speelt Twente zijn eerste Europese wedstrijd. Hè. Op 15 oktober om 9 uur 's avonds speelt Twente tegen Thun. THUN. Heel tof, gewoon in eigen huis. En het is ook nog eens in de herfstvakantie. Heel tof, want daar wil ik eigenlijk met mijn zoontje naartoe. Maar dan moet ik even kijken hoe we dat doen. Hij loopt nog steeds op zijn krukken en zo, omdat hij geopereerd is. Je kent het verhaal wel, dat mijn zoontje heel ziek is en was. En gaat allemaal heel goed op dit moment overigens. Ja, dat is wel heel goed nieuws hoor. We hebben mooie berichten. Gaat allemaal. Oh, en we gaan nu naar het nieuws luisteren.
2: Nu exclusief. Prima. Op onze gloednieuwe luisterpagina.
0: Jong, even pauzeren. Ja, even wachten. Hey, ik was nog niet uitgepraat. Want hij, dat zoontje van mij, die gaat hartstikke goed. Maar ja, hij is dus nog niet helemaal flexibel met alles. Maar goed, ik wil eigenlijk wel met hem naar die wedstrijd van Twente. Ik had ook nog een liedje willen draaien van Stella Lefty, Boston. Maar die kan dus niet, want we gaan dus naar het nieuws en de reclame.
2: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
3: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
4: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
2: Discussie.
5: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
2: En Twentse cultuur.
6: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
2: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
7: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
8: Want we will leven in de brouwerie.
7: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockandmesh.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
12: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
13: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
14: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
15: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
16: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekker laden.
17: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Er is meer bekend over de mensen die gisteravond om het leven kwamen op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Het zijn allemaal jongens van nog geen 20. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. 2 botsten frontaal op elkaar, waar andere inzittenden van de auto's raakten gewond. Na het ongeluk werd de dijk een paar uur afgesloten. Na een dodelijke aanrijding gisteren in Os heeft een man zich gemeld bij de politie. Hij zegt dat hij degene was die een fietser aanreed en is doorgereden. De fietser overleed in het ziekenhuis. De auto werd uitgebrand teruggevonden. De man is vastgezet. Geen 1 medaille voor de Nederlandse hockeyers op het WK. In de troostfinale won Argentinië met 2-1, waardoor de Argentijnen het brons wonnen. Het is voor het eerst in jaren dat de hockeymannen geen medaille pakken op het WK. De vrouwen deden het wat dat betreft beter. Zij pakten gisteren zilver. Opnieuw een gelijkspel voor Feyenoord in de Kuip. Tegen ADO Den Haag werd het 2-2. ADO kwam nog wel met 2-0 voor, maar Feyenoord knokte zich terug. Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. En eerder vanmiddag ging PSV makkelijk over Utrecht heen en won met 6-1. En dan nu het weer van Weer Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Het is zomer in Twente.

0: dit liedje van die beste jongen van Take That. Robbie Williams, weet je. Ik moest even nadenken hoe die ook weet. Goedemiddag.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: En in feite staat het ook gewoon in mijn beeldscherm, hè, dat die man Robbie Williams heet. Dus nou, doe maar. Het maakt niet uit. Nee. Hey, wat fijn dat je er nog steeds bent op deze zondagmiddag. Ik had het er net over dat die zon misschien wel af en toe een beetje doorheen wil prikken. Maar dat is toch nog niet helemaal gelukt, hè? Sterker nog, net regent het nog heel hard. Nou ja, doe maar. Het is wat het is, hè? Ja, joh, dat komt allemaal wel goed. Misschien ooit in de toekomst. En zo niet, dan niet. Nee, een beetje regen is ook niet verkeerd, hè, voor de natuur. Ik heb net mijn gaanzonnetje opnieuw ingezaaid. Vanochtend gedaan. Mest erop en al die dingen meer. En dus een beetje regen kan die wel gebruiken. Dus ik vind het helemaal niet zo erg, nee. Morgenochtend moet het wel droog zijn. Dan moet ik een heel eind fietsen naar mijn werk. En sterker nog, ik moet nog dubbel afstand. Want we hebben een afspraak ergens anders. Dus een beetje droog morgenochtend zou wel fijn zijn. Ja. Hey, fijn dat je er bent. Nog een uurtje de Otter Show. En daarna het hoogtepunt eigenlijk van het weekend. Ja, weekendfinale met Hielke. Heel tof. Ik heb er nu al zin in. Want tot die tijd moet je nog even met mij doen. Maar wees gerust. Ik ga extra veel muziek draaien. En ik ga extra weinig bla bla bla doen. Ja, dat beloof ik bij deze. En dus doe ik dat nu ook maar meteen. Hè. Wat dacht je hiervan? Dit is Cameron Whitcomb. Zijn liedje heet Kingdom of...

Good Times van Chic hoor je bij de Otto Show op Twente FM. En daarvoor draaide ik ook nog dat prachtige liedje van Level 42, Guaranteed. Ik vind Level 42 ook nog wel zoiets waarvan ik nog een paar vinylalbumpjes in mijn platenkast zou moeten hebben staan, maar dat nog niet heb. Dus als ik binnenkort weer een keer op een platenbeurs ben, dan moet ik daar maar eens naar op zoek gaan. En ik ben binnenkort op een platenbeurs trouwens. Ja, want er is in Weerselo volgende week, nee, over twee weekjes is geloof ik iets met platen te doen op de Weerseloze markt daar. Ja, daarover later meer. Geheimzinnig gedoe zeg. Ja, maar dat komt echt goed. Daar vertel ik later, misschien volgende week, vertel ik daar misschien wel iets over. Maar nu nog niet. Hey, fijn dat je luistert. De Otto Show op Twente FM. Zometeen hoor je Always There van Incognito en Jocelyn Brown. Maar eerst Good Times. Nee, sorry, die heb ik net gedaan. The Riddle. Dit is Nick Kershaw.

Dag Dito, wat prachtig. Als je in de jaren 90 een zangeres nodig hebt, dan belde je Jocelyn Brown. Zo simpel is het. Het is bijna 5:30, bijna tijd voor streeknieuws gelezen door Tanja Reinders. Maar eerst Marshmello en Kelsey Ballerini. Dit is Another Drink.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak?

0: Snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzemine? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuw hit.
5: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
6: Want we will live in de brouwerie.
5: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Het verbod op het oppompen van oppervlaktewater in Twente en het Vechtdal is sinds donderdag ingetrokken. Het verbod gold sinds 28 juli vanwege de droogte. Door de regen van de afgelopen weken is het neerslagtekort afgenomen en ook de watertoevoer vanuit de grote rivieren is verbeterd. Beregenen vanuit oppervlaktewater mag daardoor weer volgens de normale regels. Zo moet er nog wel water over de eerste stuw benedenstrooms blijven stromen. Waterschap Vechtstromen blijft de situatie de komende tijd nauwlettend volgen. Het besluit van de gemeente Enschede om geen ontheffingen te geven voor het afsteken van vuurwerk tijdens de komende jaarwisseling zorgt voor veel reacties. Sinds de bekendmaking woensdag zijn bijna 170 reacties geplaatst. En de meeste reacties zijn positief, maar er klinkt ook stevige kritiek. Sommige inwoners zeggen zich ondanks het verbod toch niet aan de regels te willen houden. Anderen verwachten dat handhaving lastig wordt. Onder meer omdat in Duitsland eenvoudig vuurwerk kan worden gekocht. De gemeente heeft voor de komende jaarwisseling geen ontheffingen aangewezen. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht is het de opmaat naar wisselvallig weer voor morgen. Het koelt af naar zo'n 15 graden en er kan wat lichte regen vallen. Ook maandag zijn er dus wolken, er is zon en er kunnen regen- en onweersbuien voorkomen. Het wordt morgen 21 graden.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file vanwege de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.
12: All right.

Douwen op. En ik heb meteen zin om op vakantie te gaan. Ja, ik weet niet hoe het komt bij dit liedje. die vakantie, jongens, die viel natuurlijk een beetje in het water voor mij dit jaar. Hè. Dat gaan we helemaal inhalen volgend jaar. Ja, ik ga volop sparen om die gemiste vakantie dit jaar, omdat mijn zoontje dus ziek was en is, soort van nog, min of meer. Om dat goed te maken, gaan we vol sparen en maximaal op vakantie volgend jaar. Heerlijk, man, ik heb er nu al zin in. Fijne muziek nu.

0: Michel Alter.
1: Ik ben iets minder complimenteus over het werk wat u heeft gedaan. En ik probeer me zorgvuldig uit te drukken. Maar het komt in de buurt van broddelwerk.
0: De Alter Show.

Laten horen. Dit liedje is enorm veel basis geweest voor een heleboel liedjes in de popgeschiedenis. I Can't Go For That van Hall & Oates. Zoek het maar op hoor. Ja, ik ga het nu allemaal niet meer opnieuw vertellen. Ik heb het er zo vaak verteld. Maar och, wat fijn. Maar het origineel is natuurlijk ook prachtig. Ja, Hall & Oates. Die mannen die kunnen elkaar tegenwoordig niet meer luchten en zien. Hè? Die willen niks meer van elkaar weten. Die vechten elkaar de tent uit. Maar totdat ze elkaar niet meer zo lief vonden, hebben ze toch hele leuke liedjes gemaakt. Daarvoor hoorde je ook nog Bluff en Nielsen. Mannenharten. En die Bluff, dat stond vorige week, denk ik, of die week ervoor. Nog in Hetme. Ik weet niet meer precies wanneer het was. Maakt ook niet zoveel uit. Nee, je kunt er toch niet meer naartoe. Het is al voorbij. Ja. Hey, lieve mensen, het is zondagmiddag. Het laatste stukje van je zondagmiddag. Zometeen is het zondagavond. En die zondagavond, die trappen we altijd af. Met Hielke Reefman. Weekendfinale. Die komt er zometeen aan, hoor. Ja, hij staat al te trappelen. Eerst nog even deze fijne plaat van Bruno Mars. Dit is On My Soul.

Let's go dancing. Ja, dat gaan heel veel jongeren natuurlijk nog wel even doen vanavond. Ja, want zondagavond is altijd zo'n avond in Saasveld waar heel veel jongeren naartoe gaan. Naar dat discotheekje daar. Ja, Cool and the Gang hoorde je. En daarvoor Bruno Mars en On My Soul. De Autoshow zit erop voor deze zondagmiddag. Volgende week zaterdag om 3:00 meld ik mij weer voor een nieuwe aflevering van dit programma. En zometeen na de klok van 6:00 is hij hier. De enige en de echte Hielke Reefman met een weekendfinale. Wat mij betreft graag tot volgende week. Ik heb nog tijd voor één liedje van Shibuzi en Miles Smith. Dit is Blink Twice.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
5: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
6: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
7: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistesttekopen.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
11: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
12: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
14: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In Nepal blijft het dodental oplopen na de overstromingen in de Himalaya. Er zijn al meer dan 800 doden en ook worden er duizenden mensen vermist, ook een paar Nederlanders en Belgen. De doden kunnen meestal niet worden geïdentificeerd, maar worden wel alvast begraven om te voorkomen dat er ziektes uitbreken. De drie slachtoffers van het dodelijke ongeluk gisteravond op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn jongens van 17 en 19. Bij het ongeval waren drie auto's betrokken. Eén kwam ondersteboven tegen een vangrail terecht. Of daar de dodelijke slachtoffers in zaten, is niet duidelijk. In Rotterdam is vanmiddag stilgestaan bij de dood van koning Harald van Noorwegen. En dat gebeurde in de Noorse kerk, waar tientallen mensen naar een speciale dienst waren gekomen. Ze haalde herinneringen op en zong het volkslied. In de Noorse kerk ligt sinds vrijdag een condoliansregister. In Meeden, in Groningen, woedt al 24 uur brand in een stroomverdeelstation. Allerlei delen zijn al afgebrand, onder andere een transformatorunit en een olievoorraad. Alles staat zwaar onder stroom, dus de brandweer moet super voorzichtig zijn, meldt RTV Noord. Wegen in de omgeving zijn dicht om water aan te voeren. En dan nu het weer van Weer Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Oud-Dijk 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
16: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekendfinale.

Locked Away hoorde je bij de avond van Twente FM. Vroeg opstaan is nooit echt mijn ding geweest. Maar afgelopen week heb ik denk ik wel elke dag de naarste manier van opstaan meegemaakt. Of ik nou vrij was van werk of niet, het maakte allemaal niet uit. Elke ochtend weer. 6:00 ochtends, ik lig vredig in mijn bed. Nog diep in slaap en dan boom. En ik hoorde dit. En ik werd er helemaal gek van. En dat is wel lekker als die instant. Kijk, dit hoorde ik. Ja, daar word je al wel lichtelijk geïrriteerd van. En na een tijdje stopt het even. Ik ga weer liggen en ik hoor weer dit. Ja, dit gebeurde zo'n 10 keer. Ik werd echt helemaal gek. Tot ik uiteindelijk besloot om eraan toe te geven en naar bed te gaan. En elke keer, wanneer ik dat deed, stopten ze met boren. Alsof ze gewoon wisten, ja, nu is hij weg. Ja, daar werd ik toch wel een beetje zagrijnig van. Je hoort nu My Love in hier. Een avond bij Twente FM.

Is It Love van Loreen hoorde je. Ja, liefde. Liefde is een mooi iets en dat kan je voor heel veel dingen hebben. Ik bedoel, twee mensen die van elkaar houden. Of sommige mensen houden heel erg van hun hamster of heel erg van je gitaar. Maar ja, hoe laat je die ultieme liefde nou zien? Ja, je kan het doorvertellen, foto's maken. Maar je kan ook 12 september naar het stadhuis gaan in Enschede. Ja, en neem dan de persoon mee of het voorwerp waar je zoveel van houdt. En weet je wat je dan kan doen? Ja, het is echt leuk. Daar kun je mee gaan trouwen. Ja. Ja, hoe leuk is dat? Iedereen tot 18 jaar krijgt de kans om te trouwen met alles en iedereen wat hij of zij maar wil. Een echte trouwceremonie, huwelijksfoto, handtekeningen en champagne. Aanmelden kan tot 4 september op openmonumentendag.nl. Het is dat ik te oud ben, maar vroeger was ik hier echt zeker heen gegaan. Jornie, oh my god!

0: maanden ben je al Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Oh nee, mijn ruit. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstof.

0: kan ook. Carvendo.nl.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Het verbod op het oppompen van oppervlaktewater in Twente en het Vechtdal is sinds donderdag ingetrokken. Het verbod gold sinds 28 juli vanwege de droogte. Door de regen van de afgelopen weken is het neerslagtekort afgenomen en ook de watertoevoer vanuit de grote rivieren is verbeterd. Beregenen vanuit oppervlaktewater mag daardoor weer volgens de normale regels. Zo moet er nog wel water over de eerste stuw benedenstrooms blijven stromen. Waterschap Vechtstromen blijft de situatie de komende tijd nauwlettend volgen. Het besluit van de gemeente Enschede om geen ontheffingen te geven voor het afsteken van vuurwerk tijdens de komende jaarwisseling zorgt voor veel reacties. Sinds de bekendmaking woensdag zijn bijna 170 reacties geplaatst en de meeste reacties zijn positief, maar er klinkt ook stevige kritiek. Sommige inwoners zeggen zich ondanks het verbod toch niet aan de regels te willen houden. Anderen verwachten dat handhaving lastig wordt, onder meer omdat in Duitsland eenvoudig vuurwerk kan worden gekocht. De gemeente heeft voor de komende jaarwisseling geen ontheffingen aangewezen. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht is het de opmaat naar wisselvallig weer voor morgen. Het koelt af naar zo'n 15 graden en er kan wat lichte regen vallen. Ook maandag zijn er dus wolken, er is zon en er kunnen regen- en onweersbuien voorkomen. Het wordt morgen 21 graden.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Oud-Dijk 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Vorig weekend was Lowlands en daar stond hij ook, somber. Die je net hoorde met My Body Isn't Ready. Supermooi liedje. En dit nummer gaat eigenlijk over in welke fase hij nu zit. Vooral op liefdesgebied, want ja, je kunt je voorstellen, je bent ineens een superster. Iedereen vindt je leuk, maar ja, als iemand dan zegt dat ze je leuk vindt, hoe echt is dat dan? Ja, het klinkt een beetje droevig, maar het is wel een logische vraag als je ineens zo hard gaat en je leven compleet verandert. Dat kan ik me voorstellen. You're new Slippery People, van Talking Heads in de avond bij Twente FM.

Don't Go van Yazoo hoorde je hier bij Twente FM. Ja, ik kreeg net een berichtje via Twente FM van Iris. En die vroeg een plaat aan van Harry Styles. Dus die ga ik zeker voor je draaien. Maar ook nog een leuk feitje over Harry Styles. Want door Iris weet ik nu dat Harry Styles vroeger in een bakkerij heeft gewerkt. Kijk, zo leer je nog eens wat. Grappig om te beseffen dat hij nu in zalen speelt voor duizenden mensen. En nu speciaal voor Iris. As It Was bij Twente FM.

gemaakt hoor je. De beste band van Nederland, als je het aan mij vraagt. Komen in oktober al met een nieuw album en die wordt persoonlijker dan ooit, zeggen ze. Nou, ik ben ontzettend benieuwd. Nu ook heerlijke plaat. Nu ook een heerlijke plaat. Die is van Daft Punk samen met Pharrell Williams. Get lucky.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. De staan gaf het tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een mooie tuin. Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
11: Hemdvoorhemd.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
12: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl. Online en

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De kapitein van de Turkse veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus zonk, is opgepakt en ook 8 bemanningsleden zijn gearresteerd. De veerboot, met bijna 270 opvarenden, kapseisde toen die onderweg was van Noord-Cyprus naar Turkije. 8 mensen kwamen om het leven en er 17 wordt nog gezocht. De 3 coalitiepartijen zijn nog aan het overleggen over de begroting die met Prinsjesdag wordt gepresenteerd. En ze hebben even een pauze ingelast. Dat geeft ambtenaren de tijd om de boel door te rekenen. Volgens VVD-leider Jessel Gus verlopen de gesprekken goed. Dinsdag moeten de begrotingstukken bij de Raad van State zijn. Google Maps heeft het Ontario-meer voor de Amerikaanse gebruikers omgedoopt tot Amerika-meer. President Trump kwam daar donderdag mee. Hij wilde dat het meer tussen Amerika en Canada een Amerikaanse naam zou krijgen. Absurd vinden de Canadezen. In de rest van de wereld laat Google Maps 2 namen voor het meer zien. Ajax had weinig problemen met Telstar en won in Velsen met 4-0. En daardoor klimt Ajax naar de 4e plek in de Eredivisie. Feyenoord tegen ADO Den Haag werd 2-2, net als Willem II tegen Heerenveen. PSV won met 6-1 van Utrecht en er staat nog 1 wedstrijd op het programma. En dat is Cambuur tegen Twente. En dan nu het weer van Weer Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Dijk, 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekendfinale.

Sarah Larsson hoorde je met Words en daarvoor Do You Believe in Love. Het is 7:09, je luistert nog steeds naar de finale van je weekend. Even kijken wat ik nog voor een muziek op de plank voor je heb liggen. De Purple Disco Machine hoor je zo. We zullen straks kennis laten maken met een nieuwe band, maar nu eerst Edge of Desire van Jonas Blue.

Vorig weekend was ik bij een festival in Duitsland. Het heet het Zult Festival Bochum. En dat is vanuit de studio hier in Oldenzaal ongeveer een uur en een kwartier rijden. En ik zag daar een band en daarmee wil ik je gewoon kennis laten maken. Ze heten Giant Rooks. Het zijn 5 jonge Duitse gasten en in Nederland krijgen ze maar weinig aandacht. Terwijl ze in Duitsland dus echt best wel groot zijn. Dus ik dacht, dit moet ik aan je laten horen. Begin dit jaar komt deze plaat uit. Laat me even weten wat je ervan vindt en of je hem net zo fan vindt als ik. Dit is Want It Back van Giant Rooks.

Elke zondag doe ik een onderzoekje. En daarin beantwoord ik de vragen die iedereen zich wel eens afvraagt, maar nooit uitzoekt. Wat de vraag deze keer is, hoor je straks. Eén tip, het heeft te maken met niezen.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.

0: Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
1: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
2: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
1: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
3: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
4: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Het verbod op het oppompen van oppervlaktewater in Twente en het Vechtdal is sinds donderdag ingetrokken. Het verbod gold sinds 28 juli vanwege de droogte. Door de regen van de afgelopen weken is het neerslagtekort afgenomen en ook de watertoevoer vanuit de grote rivieren is verbeterd. Beregenen vanuit oppervlaktewater mag daardoor weer volgens de normale regels. Zo moet er nog wel water over de eerste stuw benedenstrooms blijven stromen. Waterschap Vechtstromen blijft de situatie de komende tijd nauwlettend volgen. Het besluit van de gemeente Enschede om geen ontheffingen te geven voor het afsteken van vuurwerk tijdens de komende jaarwisseling zorgt voor veel reacties. Sinds de bekendmaking woensdag zijn bijna 170 reacties geplaatst en de meeste reacties zijn positief, maar er klinkt ook stevige kritiek. Sommige inwoners zeggen zich ondanks het verbod toch niet aan de regels te willen houden. Anderen verwachten dat handhaving lastig wordt, onder meer omdat in Duitsland eenvoudig vuurwerk kan worden gekocht. De gemeente heeft voor de komende jaarwisseling geen ontheffingen aangewezen. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht is het de opmaat naar wisselvallig weer voor morgen. Het koelt af naar zo'n 15 graden en er kan wat lichte regen vallen. Ook maandag zijn er dus wolken, er is zon en er kunnen regen- en onweersbuien voorkomen. Het wordt morgen 21 graden.

0: gevoel van niezen, dat is toch zo lekker. Ik kan het echt niet begrijpen als je dat niet chill vindt. Wat wel vervelend is natuurlijk als je om avond komen en het lukt dan niet. Ja, dan word je echt gek. En ik heb dan altijd gehoord, kijk het licht in. En voor mijn gevoel werkt dat altijd. Maar of dat echt zo is en hoe dat zit, daar gaat het onderzoek vandaag over.
1: Zeg, hoe zit dat nou?
0: Ja, de onderzoeksjournalist van Twente FM is weer even de boeken ingedoken. Al dus ikzelf. En het is dus echt zo dat sommige mensen door licht sneller kunnen niezen. Ongeveer 1 op de 4 mensen. En het is niet iets wat je jezelf per se aanleert. Het kan zelfs erfelijk zijn. Wetenschappers hebben er verschillende verklaringen voor. Je ogen worden geprikkeld door dat felle licht. En via jouw oogzenuw gaat dat dan dat signaal door naar je hersenen. En die prikkel slaat dus over op de zenuwen die ook bij het niezen betrokken zijn. Nou, dus het grappige is, je krijgt een signaal binnen van pas op, fel licht. En daardoor kun je wel niezen als je het licht in kijkt. Your New Jump van Pointer Sisters.

volgende show van Keiko en Parson James. Ja, vandaag is het weer een bomvolle voetbaldag in heel Nederland, maar ook zeker in Twente. Heracles Almelo speelde tegen FC Eindhoven en daar wonnen zij van met 1-3. En over pak een beet 15 minuten speelt FC Twente uit tegen Cambuur. Wel zonder uitsupporters helaas, maar daar zit ook een voordeel aan, want dan kun je deze fantastische show gewoon afluisteren en hoef je voetbal niet te missen. Wat een geluk, hè? Hoor nu de Bauza met Magnetic.

Bosa. Lijkt me net ik. Ja, mijn tijd voor vanavond zit erop. Het was me weer een genoegen. En volgende week zondag om 6 uur ben ik er weer. En tot die tijd is er genoeg te beleven bij Twente FM. Je hoort nu Lady Gaga en een...

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.nl/luister. Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl. Online

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Woi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: helpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
2: Twente FM Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De uitvaart van de overleden Noorse koning Harald is volgende week woensdag op 9 september. Dat gebeurt in de Dom van Oslo. Vanaf aanstaande dinsdag kunnen de Nooren afscheid nemen van Harald. Zijn kist staat in de kapel van het paleis. Bij de uitvaart komen allerlei staatshoofden en regeringsleiders, waarschijnlijk ook president Trump. Een motorrijder is in het Friese Nijewier om het leven gekomen na een botsing met een bus. Die kwam gedeeltelijk in een sloot naast de weg terecht. De politie zoekt nog uit of er passagiers in de bus zaten. Door de botsing raakte de buschauffeur licht gewond. De kapitein van de Turkse veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zijn gearresteerd. De veerboot met bijna 270 opvarenden kapseisde toen hij onderweg was van Noord-Cyprus naar Turkije. 8 mensen kwamen om het leven, na 17 wordt nog gezocht. De Duitse hockeyers hebben het WK gewonnen dat in Nederland en België werd gehouden. In de finale werd Spanje met 1-0 verslagen. Het is de 4e keer dat de Duitsers het WK wonnen. Voor de Nederlandse hockeyers was er geen prijs. Zij verloren de troostfinale van Argentinië. En de hockeyvrouwen wonnen gisteren zilver. En dan nu het weer van Weer Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien. Maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot

0: Oud-Dijk 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst.

0: tuin? Buzzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzzinkbouwmaterialen.eu.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Hemd voor hem. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekker laden.
10: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
11: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Het verbod op het oppompen van oppervlaktewater in Twente en het Vechtdal is sinds donderdag ingetrokken. Het verbod gold sinds 28 juli vanwege de droogte. Door de regen van de afgelopen weken is het neerslagtekort afgenomen en ook de watertoevoer vanuit de grote rivieren is verbeterd. Beregenen vanuit oppervlaktewater mag daardoor weer volgens de normale regels. Zo moet er nog wel water over de eerste stuw benedenstrooms blijven stromen. Waterschap Vechtstromen blijft de situatie de komende tijd nauwlettend volgen. Het besluit van de gemeente Enschede om geen ontheffingen te geven voor het afsteken van vuurwerk tijdens de komende jaarwisseling zorgt voor veel reacties. Sinds de bekendmaking woensdag zijn bijna 170 reacties geplaatst en de meeste reacties zijn positief, maar er klinkt ook stevige kritiek. Sommige inwoners zeggen zich ondanks het verbod toch niet aan de regels te willen houden. Anderen verwachten dat handhaving lastig wordt, onder meer omdat in Duitsland eenvoudig vuurwerk kan worden gekocht. De gemeente heeft voor de komende jaarwisseling geen ontheffingen aangewezen. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht is het de opmaat naar wisselvallig weer voor morgen. Het koelt af naar zo'n 15 graden en er kan wat lichte regen vallen. Ook maandag zijn er dus wolken, er is zon en er kunnen regen- en onweersbuien voorkomen. Het wordt morgen 21 graden.
14: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12 komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
6: Want we will live in the brewery.
5: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
11: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
12: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
14: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
15: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356-810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
16: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De kapitein en een paar bemanningsleden van een Turkse veerboot die kapseisde bij Cyprus zijn opgepakt. De boot was net vertrokken uit Noord-Cyprus toen die volliep met water en zonk. De meeste van de ongeveer 270 opvarenden konden worden gered. 8 hebben het niet overleefd. En naar 17 mensen wordt nog gezocht. De uitvaart van de Noorse koning Harald is volgende week woensdag. De kist met de koning gaat dan in een rouwstoet van het paleis naar de Dom in Oslo. En daarna gaat de stoet naar het mausoleum van een kasteel. Noren die afscheid van de koning willen nemen, kunnen dat vanaf dinsdag doen in de kapel van het paleis. Na een dodelijk ongeluk gisteren in Os heeft zich iemand bij de politie gemeld. Een man uit het Brabantse Winkel. Hij had gehoord dat de politie naar hem op zoek was, maar of hij de auto ook bestuurde die de bejaarde fietser doodreed, is niet helemaal duidelijk. Na het ongeluk reed de bestuurder door en de auto werd later uitgebrand teruggevonden. Een motorrijder is in het Friese Nijewier om het leven gekomen na een botsing met een bus. Die kwam gedeeltelijk in een sloot naast de weg terecht. De politie zoekt nog uit of er passagiers in de bus zaten. Door de botsing raakte de buschauffeur licht gewond. En dan nu het weer van Weer Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden.

0: vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is zomer in Twente.
2: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
1: Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
2: Twente FM. De nachtdienst.

0: voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
8: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
10: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.
12: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
13: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
14: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
15: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
16: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Het verbod op het oppompen van oppervlaktewater in Twente en het Vechtdal is sinds donderdag ingetrokken. Het verbod gold sinds 28 juli vanwege de droogte. Door de regen van de afgelopen weken is het neerslagtekort afgenomen en ook de watertoevoer vanuit de grote rivieren is verbeterd. Beregenen vanuit oppervlaktewater mag daardoor weer volgens de normale regels. Zo moet er nog wel water over de eerste stuw benedenstrooms blijven stromen. Waterschap Vechtstromen blijft de situatie de komende tijd nauwlettend volgen. Het besluit van de gemeente Enschede om geen ontheffingen te geven voor het afsteken van vuurwerk tijdens de komende jaarwisseling zorgt voor veel reacties. Sinds de bekendmaking woensdag zijn bijna 170 reacties geplaatst en de meeste reacties zijn positief, maar er klinkt ook stevige kritiek. Sommige inwoners zeggen zich ondanks het verbod toch niet aan de regels te willen houden. Anderen verwachten dat handhaving lastig wordt, onder meer omdat in Duitsland eenvoudig vuurwerk kan worden gekocht. De gemeente heeft voor de komende jaarwisseling geen ontheffingen aangewezen. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht is het de opmaat naar wisselvallig weer voor morgen. Het koelt af naar zo'n 15 graden en er kan wat lichte regen vallen. Ook maandag zijn er dus wolken, er is zon en er kunnen regen- en onweersbuien voorkomen. Het wordt morgen 21 graden.
17: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Oud-Dijk 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
18: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistesttekopen.nl.
10: Hemdvoorhemd.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
11: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl. Online.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Almin.

0: groente voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De brand in een verdeelstation in het Groningse Meeden kan voorlopig niet worden geblust, zegt de brandweer bij RTV Noord. De brand ontstond gisteren, aan het begin van de avond. Er staat koelolie in brand. En de brandweer moet voorzichtig te werk gaan, omdat de boel onder stroom staat. In de buurt van Meeden is zwarte rook te zien. Familieleden van de twee Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal leven tussen hoop en vrees en zijn diep aangeslagen, zeggen ze. De twee reisden met een groep en waren woensdag bij een berg in Tibet geweest. Daarna is niks meer van ze gehoord. Van bijna 600 buitenlanders is onduidelijk of ze nog leven. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Voor de kust van Oman zou die zijn geraakt door een onbekend projectiel. Er is niks bekend over slachtoffers en of het schip olie lekt. Iran blokkeert de zeestraat en dreigt met aanvallen op schepen. En als tegenmaatregel blokkeert Amerika Iraanse havens. Twente had een makkelijke avond in Friesland, waar Cambuur met 4-1 werd verslagen. Cambuur is gepromoveerd naar de Eredivisie en heeft tot nu toe nog geen enkel punt. Eerder vanavond had Ajax het makkelijk tegen Telstar 4-0. Feyenoord-ADO werd 2-2 en Willem II Heerenveen eindigde ook zo. En PSV versloeg Utrecht met 6-1. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen is het wisselvallig met regen en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En daarbij staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En tot zover het ANWB-nieuws.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk, 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Het is zomer in Twente.

0: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
1: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
2: Want we will live in the brewery.
1: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
10: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Het verbod op het oppompen van oppervlaktewater in Twente en het Vechtdal is sinds donderdag ingetrokken. Het verbod gold sinds 28 juli vanwege de droogte. Door de regen van de afgelopen weken is het neerslagtekort afgenomen en ook de watertoevoer vanuit de grote rivieren is verbeterd. Beregenen vanuit oppervlaktewater mag daardoor weer volgens de normale regels. Zo moet er nog wel water over de eerste stuw benedenstrooms blijven stromen. Waterschap Vechtstromen blijft de situatie de komende tijd nauwlettend volgen. Het besluit van de gemeente Enschede om geen ontheffingen te geven voor het afsteken van vuurwerk tijdens de komende jaarwisseling zorgt voor veel reacties. Sinds de bekendmaking woensdag zijn bijna 170 reacties geplaatst en de meeste reacties zijn positief, maar er klinkt ook stevige kritiek. Sommige inwoners zeggen zich ondanks het verbod toch niet aan de regels te willen houden. Anderen verwachten dat handhaving lastig wordt, onder meer omdat in Duitsland eenvoudig vuurwerk kan worden gekocht. De gemeente heeft voor de komende jaarwisseling geen ontheffingen aangewezen. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht is het de opmaat naar wisselvallig weer voor morgen. Het koelt af naar zo'n 15 graden en er kan wat lichte regen vallen. Ook maandag zijn er dus wolken, er is zon en er kunnen regen- en onweersbuien voorkomen. Het wordt morgen 21 graden.
14: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Oudijk 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.
15: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
4: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
3: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
5: Hey monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
10: Vieze sportsbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl. Online

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? Nieuws Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij Nieuws Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik daar dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. De brand in een verdeelstation in het Groningse Mede kan nog dagen aanblijven. Dat zegt de brandweer tegen RTV Noord. Een deel van de brand is niet te blussen omdat het om elektrische systemen gaat. De brandweer laat die dus gecontroleerd uitbranden. De stroomvoorziening is omgeleid, dus er is geen sprake van stroomuitval. Een van de slachtoffers van het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans vorige week tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur heeft blijvende gehoorschade. De man is begin 40, maar heeft nu het gehoor van een 70-jarige, dat zegt de directeur van Cambuur. Feyenoord heeft een aantal mensen op het oog die in aanmerking komen voor een stadionverbod. De kapitein en een paar bemanningsleden van een Turkse veerboot die kapseisde bij Cyprus zijn opgepakt. De boot was net vertrokken uit Noord-Cyprus toen hij volliep met water en zonk. De meeste van de ongeveer 270 opvarenden konden worden gered. 8 hebben het niet overleefd. Naar 17 mensen wordt nog gezocht. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over anderhalve week, op 9 september. De kist met de koning gaat dan in een rouwstoet van het paleis naar de Dom in Oslo. Daarna gaat de stoet naar het mausoleum van een kasteel. Noren die afscheid van de koning willen nemen, kunnen dat vanaf dinsdag doen in de kapel van het paleis. En dan het weer van Weer Online. Vannacht trekken buien over het land en daarbij is ook kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Oud-Dijk 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is zomer in Twente.
2: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
1: Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
2: Twente FM. De nachtdienst.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Geluze meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veurhoort. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goren nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedendag, ik ben Thijs Bennema. Het waterschap van Delfland in Zuid-Holland gaat het waterpeil in de sloten verlagen. Vandaag kan er veel regen vallen, in één dag wel de helft van wat er normaal in heel augustus valt. Door het waterpeil te verlagen hoopt het waterschap dat er ruimte ontstaat om die regen op te vangen. En zo wordt de kans op wateroverlast kleiner. President Trump wil dat een journaliste van nieuwszender NBC gestraft wordt. Hij is het niet eens met uitspraken die ze heeft gedaan over resultaten van Trump tijdens de voorverkiezingen en vindt dat de toezichthouder moet ingrijpen. Eerder liep Trump ook al weg bij een interview met dezelfde journalisten na vragen over de Iran-oorlog. Een motorrijder is in het Friese Nijewier om het leven gekomen na een botsing met een bus. Die kwam gedeeltelijk in een sloot naast de weg terecht. De politie weet nog niet zeker of er passagiers in de bus zaten, maar bij een zoektocht door het water is er niemand gevonden. En in Alphen aan de Rijn zijn 3 mara's uit een dierentuin ontsnapt, meldt Omroep West. Mara's zijn cavia-achtige knaagdieren die een beetje lijken op een grote haas. De dieren zouden binnenkort naar een andere dierentuin verhuizen, dus ze verbleven in een apart hok. 2 zijn er teruggevonden, maar eentje wordt nog gezocht. En dan het weer van Weer Online. Vannacht trekken buien over het land en daarbij is ook kans op onweer. Overdag is het wisselvallig met regen en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12 komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Oud-Dijk 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan op de best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De leiders van D66, VVD en CDA zijn al bijna 15 uur in gesprek over de begroting van volgend jaar. Die moet dinsdagochtend af zijn, zodat hij nog gecontroleerd kan worden voor Prinsjesdag. Het is nog niet duidelijk welke kant het kabinet op wil. D66 en CDA willen het liefst samenwerken met Pro, maar dat ziet de VVD niet zitten. De Verenigde Staten heeft voor het eerst in weken doelen in Iran aangevallen. Ze hebben lanceerinstallaties in de straat van Hormuz geraakt, omdat Iran daar een aanval aan het voorbereiden zou zijn. Bij de aanval zijn ook burgers gedood, zegt Iran. Het land gaat een vergelding voorbereiden. Netbeheerders hebben steeds meer mensen in dienst. Dat blijkt uit een rondgang van Trouw. Er komen veel zijinstromers bij, bijvoorbeeld omgeschoolde bakkers of fietsenmakers, maar er worden ook veel mensen van over de grens aangetrokken. Het extra personeel is nodig om het stroomnet uit te breiden en de stroom beter te verdelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal leven tussen hoop en vrees. Dat laten ze weten in een verklaring. De twee waren bij de grensovergang tussen Nepal en China tijdens de grote overstroming afgelopen week. Het is niet duidelijk waar ze zijn en hoe het met ze gaat, en dat zorgt bij de families voor veel zorgen, spanning en verdriet. En dan het weer van Weer Online. Er kunnen flinke onweersbuien over het land trekken. In de kustprovincies is code geel afgegeven. Overdag is het wisselvallig met verspreid over het land regen en onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12 komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De brand in een verdeelstation in het Groningse Mede kan voorlopig niet worden geblust. Dat zegt de brandweer bij RTV Noord. De brand ontstond zaterdag aan het begin van de avond. Er staat koelolie in de brand en de brandweer moet voorzichtig te werk gaan omdat de boel onder stroom staat. In de buurt van Mede is zwarte rook te zien. Er worden mogelijk meer dan 20 mensen vermist na de overstroming in de Grand Canyon in Amerika deze zaterdag. De beheerders van het park zijn nog bezig iedereen te vinden en te evacueren. Tot nu toe is dat bij 62 mensen gelukt. Het gebied krijgt vandaag weer te maken met veel regen en kan dus opnieuw overstromen. Iran heeft raketten afgevuurd op een Amerikaanse basis in Jordanië. Dat meldde Amerikaanse media. En dat is een reactie op een aanval van Amerika een paar uur eerder op een lanceerbasis van Iran bij de straat van Hormuz. Dat waren de eerste Amerikaanse aanvallen op Iran in weken. De kapitein en een paar bemanningsleden van een Turkse veerboot die kapseisde bij Cyprus zijn opgepakt. De boot was net vertrokken uit Noord-Cyprus toen hij volliep met water en zonk. De meeste van de ongeveer 270 opvarenden konden worden gered. 8 hebben het niet overleefd. Naar 17 mensen wordt nu nog gezocht. En dan het weer van Weer Online. Er kunnen flinke onweersbuien over het land trekken. In de kustprovincies is code geel afgegeven. Overdag is het wisselvallig met verspreid over het land regen en onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.